Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio. Black Music Month draait om het vieren van cultuur, creativiteit en invloed. Zonder black music zou de moderne muziekindustrie er compleet anders uitzien. De hele maand juni staat in het teken van de invloed van black music op de hedendaagse muziek. Juni is Black Music Month, hier op Galaxy.
1: You can hear it in the music.
2: For the culture, for the music.
3: Let the music tell it.
4: Hey, yo.
2: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: Zolang je mij betaalt, is alles grappig. Ja? No freestyle for free no more. Ik zie jullie bij de volgende. Joehoe!
1: We are Galaxy.
2: I didn't come this far just to come this far.

0: holy shit. What the fuck I'm thinking of?
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Lil Wayne inspireerde een complete generatie rappers met punchlines, tattoos en mixtape cultuur.
2: Hip-hop, R&B, and Afro music.
3: Talk about black
2: excellence. It's Black Music Month on Galaxy Radio. Deep day.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
6: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
0: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go.
0: 24 hours a day.
6: Bring it
7: back to that hip hop and R&B.
6: All day.
8: Back.
5: Galaxy.
9: Let's get it.
10: Tell me when to say love me, Ginger.

ze hebben niet op mij gegokt, want ze willen niet dat ik win. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee, nee. Ik heb ook zelf gedaan. De appel van die ver van de boom, mama draf wat heeft appel mee.

sta wel bloed. Businessman, maar ik kom met de hoed. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee, nee. Ik heb ook zelf gedaan, daan. Wie niet weg is, is gezien. Kijk die kakkelakken, geet toch voor de streams. Je kan met ze hangen, maar niet met ze nakken, want ze gaan je zetten in een scheme. Ik rij onverzekerd, maar wel zelfverzekerd. Geen losse flodders in mijn team. De eerste stack, die ging naar mijn ma, jij dacht gelijk aan Gucci Rin. Ik ben met Prims en Prins. Kom met de achterwijk. Ik had die dreams en dreams. Niemand die dacht aan mij. Die mannen zitten in hun feelings, maar ik zie ze niet meer door mijn Cartier. Alles is oude, alles groen geel. Ik wil ook veel, want ik weet veel. Boos. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee, nee. Ik heb ook zelf gedaan, daan.

0: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika, om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: De invloed van black music zit zelfs in EDM. Veel house muziek ontstond in zwarte clubs in Chicago en Detroit, voordat het wereldwijd explodeerde.
2: This thing right here is our thing.
3: Put your hands up.
4: Do it right now, go.
2: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month. Bye.

0: We are Galaxy Radio.
1: Yeah.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Black Music. The Weeknd, geboren als Abel Tesfaye, komt uit Toronto en begon anoniem muziek te uploaden op YouTube. Zijn donkere mix van R&B, synthpop en soul zorgde voor een compleet nieuwe sound binnen moderne R&B. Albums als Beauty Behind the Madness, After Hours en Dawn FM leverden wereldhits op zoals Blinding Lights. Zijn mysterieuze stijl en filmische producties beïnvloeden vandaag de complete pop- en R&B-scene.

0: si yo me emborracho, cabrón, me ayuda.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
6: It's a new day.
7: I'm up early, I'm never late.
5: This is Galaxy.
8: What's up? It's Lil TJ.
9: What's up? It's 21 Savage.
10: It's Vito, baby.
11: What's up? What's up? What's happening?
12: What's up? It's Small Rap.
13: It's your boy Lil Durk.
14: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
5: We are Galaxy.

0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: De oorsprong van hip-hop ligt in de Bronx in New York. Op blockparties draaide DJ Kool Herc instrumentale breaks van funkplaten langer door, zodat mensen konden dansen. Dat moment veranderde muziek voorgoed.
4: Black Music.
0: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Galaxy plays all your favorites.
6: Yo, what's going on? This is Drake.
7: It's Burna Boy.
8: What's up? It's Summer Walker.
9: What up? It's your boy Usher.
0: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt er een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: We are Galaxy.
5: Please wake up. Please wake up. Wake up.
6: This is A Boogie with the Hoodie.
7: What it do? It's your boy Baby Jesus, aka the Baby.
8: Bless up, it's DJ Khaled.
9: What's up, guys? This is Post Malone.
10: Hey, what's the deal? It's Ty Dolla Sign.
11: It's Young Thug.
12: Hi, it's Lil Nas X.
4: We are Galaxy.

0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Black Music Month.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: De invloed van black music hoor je zelfs terug in TikTok-hits van vandaag. Veel trends en sounds komen rechtstreeks uit hip-hop, dancehall en afrobeat.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
5: Yeah!

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Herugewaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is, de oorzaak wordt nog onderzocht. De Poolse president Nauroki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog, die verantwoordelijk wordt gehouden voor massamoorden in Polen. Oekraïne spreekt van een strategische fout. Premier Donald Tusk moet nog het besluit bekrachtigen. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We are Galaxy.
6: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
7: It's Tiger, non-stop hip-hop.
8: Me, myself, one third, Quavo.
9: This is Travis Scott.
10: Let him know.
11: Migos in the building.
12: What up, it's your boy DJ Mustard.
13: Hey, yo, this is Cardi B.
14: What's up, this is LMA.
15: Turn it up, this is Future.
5: We are Galaxy.
6: Brand new day, brand new day with my crew, with my crew.
5: The number one in hip-hop and R&B.

0: free radio app
1: or online at galaxy.radio.

0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Black
2: Music. Lil Wayne begonnen als kind bij Cash Money Records in New Orleans. Met albums als The Carter 3 veranderde hij mixtape cultuur, punchline rap en moderne flows voorgoed. Veel hedendaagse rappers noemen Lil Wayne hun grootste inspiratiebron. Lil Wayne speelde ook een enorme rol achter de schermen. Via zijn label Young Money Entertainment ontdekte hij supersterren als Drake en Nicki Minaj. Daarmee hielp hij de volgende generatie wereldsterren opbouwen en beïnvloedde hij de complete richting van moderne hip-hop. Zijn

experimentele stijl, punchlines en melodische flows. Vooral zijn mixtape-periode met projecten als The Drought 3 en Dedication 2 wordt nog steeds gezien als legendarisch binnen hiphopcultuur. Zonder Wayne zouden de sound, flows en artiesten van vandaag compleet anders klinken. It's

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorden overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2 uur vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Heerhugowaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van het slachtoffer is onbekend en de oorzaak wordt onderzocht. Poolse president Nowrocki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog die verantwoordelijk wordt gehouden voor massamoorden op Polen. Oekraïne spreekt van een strategische fout. Premier Donald Tusk moet het besluit nog bekrachtigen. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row.
3: Do it.
5: Back inside that hip hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
5: Light them up.

sexy people.

0: longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Black Music Month.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Van Motown tot trap en van reggae tot afrobeat. Black music blijft constant vernieuwen en inspireren.
0: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
5: This music here is therapy.
0: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.
6: Galaxy.radio.
7: And hip-hop.
8: Your favorite hip-hop.
9: Hip-hop.
8: And R&B.
10: Y'all know me.
11: Galaxy.
12: J'ai toujours rêvé d'être dans le top.

0: Chababa man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Latino girl. La la la.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vrijdagmiddag is in Krimpen aan de IJssel een 2-jarig kind uit een overvreten auto gered. Omstanders sloegen een autoruit in nadat het kind al 10 minuten in de hitte zat en hevig zweette. De vader was kort weg geweest. Het kind maakt het inmiddels goed en veilig thuis is ingeschakeld. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Een besmette bruine grote jager werd aangetroffen op een strand in West-Australië, zo'n 700 kilometer van Perth. Volgens ANP bereidt het land zich al langer voor op de virusvariant met strengere bioveiligheidsmaatregelen, tests, vaccinaties en noodoefeningen. Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorde overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2 uur vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We back, rolling 10 joints in a row.
4: Do it!
6: Back inside that hip hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
6: Light them up!

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vijden.
1: Jacques Chirac.

0: We are Galaxy.
1: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hoedstories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
2: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinction en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom moet ik me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigga breken kapot, maar die shit is me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer, yo, lieve heer, het spijt me. Maar zo laat kanker uit, belde voor Witty. Ze vinden hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified lover boy net Drake. Nokia, ik was een fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van, ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie. Ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. Uh-huh. What is your life like? Laragon fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Night night. Night night. Ben in de streets. Maar moet ook een family guy zijn. Peter. Weg van die lijf. Jij wil niet als mij zijn. Nah. What is your life like? Laat pull-ups en drive-bys. Kikken op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Kook wordt vervoerd in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met de shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
1: Kan toch niet?
2: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken. Maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen. Dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Maar check nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel Koning Punchline. Want ik heb er weinig aan. Daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
1: What is your life like? Laragon fights and knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets. Maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
2: What is your life like? Laat pull-ups en drive-bys. Kijk op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn.
0: Hey, this is Galaxy.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het festival Julianapop in Julianadorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. 3 toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vrijdagmiddag is in Krimpen aan de IJssel een 2-jarig kind uit een oververhitte auto gered. Omstanders sloegen een autoruit in nadat het kind al 10 minuten in de hitte zat en hevig zweette. De vader was kort weg geweest. Het kind maakt het inmiddels goed en veilig thuis is ingeschakeld. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Een besmette bruine grote jager werd aangetroffen op een strand in West-Australië, zo'n 700 kilometer van Perth. Volgens ANP bereidt het land zich al langer voor op de virusvariant met strengere bioveiligheidsmaatregelen, tests, vaccinaties en noodoefeningen. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: We rolling 10 joints in a row.
2: Do it.
4: Back inside that hip hop and R&B.
5: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
4: Light them up.

0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view. Black
2: music. Davido werd geboren in Atlanta, maar groeide op in Nigeria. Hij komt uit een rijke familie, maar bouwde zijn carrière volledig zelf op. Met hits als Fall en Unavailable groeide hij uit tot een van de grootste Afrobeatsterren ter wereld. Davido hielp mee om Afrobeats commercieel groot te maken buiten Afrika.
3: Can hear it in the music.
0: For the culture, for the music.
4: Let the music tell it.
5: Hey, yo.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
6: Number one.
0: Galaxy Radio.
7: Your number one playlist provider.
6: You the number one.
7: For hip-hop, R&B, and Afro music.
0: Listen everywhere you go on our free radio app.
7: Available in the Apple or Google Play Store.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 12 p.m.
6: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting 200 miljoen euro. In de Duitse stad München zijn twee goederenwagons tijdens rangeerwerkzaamheden van een brug gestort. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De wagons kwamen op een weg terecht die voorlopig afgesloten blijft. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn ondervindt het reizigersverkeer geen hinder, maar wordt wel aanzienlijke verkeersoverlast verwacht. Het festival Julianapop in Julianendorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. 3 toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.
7: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
8: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
0: 24 hours a day.
9: Hey, what's up? This is Chris Brown.
8: Let's go!
10: This is Drake.
9: Drizzy, yeah.
10: Bring it.
11: Back with more hip hop and R&B. This is Galaxy.
12: This beat. This beat right here.
13: Yeah, I know.
14: Get that old robotic futuristic George Jetson.
12: Was like nothing we had ever heard.

0: Booms, you know what I'm saying?
1: Ja, vet dat je weer luistert, man, naar Flava in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En straks een verhaal over 213. Je weet wel, die crew van Warren G, Nate Dogg en Snoop Dogg. Maar eerst beginnen we zoals altijd met de Galaxy Throwback Radio opener. Want Galaxy heeft een spin-off channel en dat heet Galaxy Throwback Radio. Met de doopste classics de hele dag door, 24/7. Dus check dat uit. En ik zit dat van de week weer te luisteren in de auto. En ik denk, wat hoor ik nou? Waarom gaan we niet gewoon een keertje beginnen met een absolute banger? Want er kwam een banger voorbij. Oi, oi, oi. Dat was M.O.P. Samen met Busta Rhymes, Teflon en Remy Martin. En dan weet je hoe ver het is, hè? En die op.
2: Attention, please. Attention, please. This shit here feels like a whole entire world.

De La Soul met In The Woods. En dat is samen met Jordi Nomas. En daar hebben we vandaag een interview mee. En dat hoor je later in deze uitzending. Want eerst zouden we het hebben over 213. Je weet wel, die formatie van Snoop Dogg, Nate Dogg en Warren G. En de track die we gaan draaien heet Keep It Gangsta. En daar is de bass sample van Steely Dan met Black Cow. En die wordt heel vet gebruikt, vind ik. Ja, 213. Nog voordat Snoop Dogg bekend werd met zijn samenwerkingen met Dr. Dre op Deep Cover en Nothing But A G-Dang. Nog voor Ain't No Fun op Doggy Style. En nog voor Regulate van Warren G en Nate. Nog voordat alles waren de drie heren al deze formatie genaamd 213. Maar door de jaren heen was het slechts een handjevol nummers die je kon vinden waar ze dan alle drieën op stonden. En omdat je ze alle drie heel vaak over 213 hoorde in interviews en ook in hun teksten hoorde je het een en ander daarvan, dan wist je dat het bestond. Maar verder, een album of wat dan ook, was er nooit. Maar gelukkig kwam daar dus in 2004 een einde aan. Eindelijk was daar het album die bij mij in ieder geval elke zomer het heel erg goed doet. Want die klinkt hartstikke zomers. Drie legendes die ieder voor zich al hun sporen verdiend hadden, samen op één album. Als je dat aankondigt of dat idee hebt, ja, dan moet je het nog eens een keer gaan waarmaken ook. En naar mijn mening hebben ze dat met dat album heel erg goed waargemaakt. En zo ook met deze track, Keep It Gangsta.

0: Salah Eddin samen met Opgezwollen, met Opgeblazen. Wat een classic. En hoe lang is het wel niet geleden dat die op de radio te horen was? We gaan nu over naar het interview met Shorty Nomas. Daar hebben we een interview mee vandaag. Hoe vet is dat? En als je een echte kenner bent, dan weet je dat dit een female MC is van je welste. En die gaan we nu eens even flink ondervragen. Hey, ik zei de eerste vraag die ik aan haar stelde was... Je bent een inspiratiebron voor mensen die denken dat het te laat is om nog muziek te maken. Want ze is even gestopt en pas op een hele latere leeftijd weer opnieuw begonnen. Ik zei, je bewijst dat het nooit te laat is. Maar veel mensen hebben inmiddels de muziekindustrie de rug toegekeerd. Sommigen zeggen dat het een slangenkuil is. Anderen zijn niet negatief, maar voelen wel gewoon niet meer de urgentie, de drang om nog nieuwe muziek uit te brengen. En ze hebben het gevoel dat ze alles al gezegd hebben. Ze zijn op meerdere vlakken er gewoon helemaal klaar mee. Dus wat zorgt er dan voor dat jij nog steeds plezier beleeft aan het maken van muziek? En waar komt vandaag de dag jouw drang vandaan om dingen te schrijven, te rappen en op te nemen?
1: It is challenging for me to record new music today. I have an album that I've been working on for the last 2 years. The last album I put out in 2019 was much easier because it was the pandemic. And so I didn't have a lot of outside distractions. I could kind of focus on just doing the album. Today, it is extremely challenging for me to do my music. I definitely don't feel it's too late. Because, you know, if you think about R&B, you could be 70 years old and you can still be performing. I think hip hop does give the impression that it's a young man's game, but that's just because hip hop is the same age as us who started it. So we kind of get the opportunity to dictate what hip hop looks like in the future. Going back to why it's difficult for me to record now, because I have so many other responsibilities outside of hip hop that, you know, make me a nice amount of money. That's my basic living. And so I do find it challenging to record music at this time.
0: Meer van dit interview later in dezezelfde uitzending. Nu eerst een track van haar laatste album. De titeltrack van het gelijknamige album Here Goes Nothing.

van de bovenste plank en uit Nederland, Noah Jaora met Waiting. En vandaag elke beat op de achtergrond, ook uit Nederland. En ook zoveel als mogelijk Nederlandse hiphop en alle R&B ook uit Nederland dus. En dat heeft alles te maken met dat wij een Amerikaanse artiest interviewen. En elke keer als ik dat doe, draai ik zoveel als het maar kan van Nederlandse bodem dus. En ook de beats dus, we beginnen altijd al met een Wise Kid beat. Dus elke week zit er al een beat uit Nederland op de achtergrond. Nu toevallig van Kid Sundance, een hele dope beat. Steps Ahead heet hij. En dat soort dingen doen we vandaag. Maar wat we vandaag ook doen, is wat we altijd doen op dit moment. De concertagenda. Wat is er allemaal te doen in het land? Nou, op 27 juni een R&B Cookout Festival met DJ Hazel op Pier 15 Skatepark in Breedje Dizza. Op 1 juli Evidence in Amsterdam. En op 2 juli KRS-One in La Madeleine in Brussel. En op 3 juli, één dag later, staat diezelfde KRS-One in het Patronaat in Haarlem. Shout-out ook naar het Patronaat. En op 3 juli R&B Legends The White Edition op het eiland in Amsterdam. Ja, en ik zat zo te twijfelen. Wie ga ik nou draaien? Is het dan Evidence of is het dan KRS-One? Toen dacht ik, volgens mij heb ik een track waar ze allebei op staan. En dat klopt. Lyrics Born hier met de Pack Up Remix, featuring dus Evidence en KRS-One.

Yeah. Yeah. Ouderwetse vibe, jullie kunnen shit niet vatten. Fuck man, beats, jullie kunnen ze niet pakken. Out of reach, bouw weer iets, het kaliber piramides. Buitenaardse hulp in de mind, ben creatief. Land, wackness verbiedend, kijk keurend met een bierie. Genietend, de beste zijn, wij doen hier niets liever. Capsones zijn gênant, kwaliteiten zijn frappant. Zet het naar de hand met die charme zo galant. Ze noemen me de man, don, drepen met haar haarstijl. In de maneschijn spit ik dit.

neem die landscape, fris die ongerepte. Strijk weer met de eer, zet het neer als storytellen. Ze noemen dit nu oude wet. Geef geen fok als de shit maar binnenkomt. Als we komen wordt het nauw gelegd. Je weet het zelf, leg geen woorden in de mond. Het is die onbewuste impact. Het is die onbewuste impact. Het is die onbewuste impact. Lay back, want genieten is de reflex. Hand omdraai, rap man, ik pieken niet op flows. De deur is altijd open als je dingen niet gelooft. Alles stroomt, woorden vormen als rivieren in het hoofd. Ik deed mijn eigen shit om te genieten van iets doops. Torenhoge prijzen, want ik leef in schaarse goederen. Wil je voorproeven, kerel, deze shit bedoelen we. Pak wat oude platen, dik die money net als Dagobert. Je kan niet lauw praten, daarom zeg ik hou je snaten, man. Het is zo vaak verteld, blijf niet in herhaling vallen. Breng gewoon wat aan eens aan de man, dat is wel het beste. Show de vork in de stilte. Het is geen frisse wind, maar een frisse storm. Kerel, wordt het je te veel? Incasseren is een kunst op het pad naar de groei. Kijk maar in mijn

0: was het niet meer.
1: Ja, ik heb wel eens zoiets van, hey, dit is een fucking dope track, maar hoe kom ik eraan? Dat is bij deze weer het geval. Delos met Ouderwets. Wat een dikke track is dat. Ik wil er wel wat meer van horen van deze artiest. Heb jij er meer van? Laat het mij vooral weten. Hier wil ik meer van hebben. Dit vind ik heel dope. Hey, wat ook heel dope is, is dat we nu doorgaan met het vervolg van het interview met Jordi Nomas. Ik zei haar in 2021 bracht je het album Here Goes Nothing uit. En ik heb al ergens gelezen waarom het even duurde. Dus mijn vraag gaat daar niet over. Wat ik graag wil weten is hoe het moet voelen dat mensen zoals J-Zone, Rock Wilder en de Beatminers nog steeds met je willen samenwerken, ondanks je kleine hiatus, dus je pauze. En vooral hoe het voelt om met je eigen zoon samen te werken. Hoe bijzonder is dat wel niet, dat hij gewoon beats voor jou maakt? Dat moeten toch echt magische momenten in de studio geweest zijn. En hoe groot is de liefde van je zoon voor je muziek? Of is hij eigenlijk meer fan van EDM, wat hij ook maakt, dat genre?
2: The funny part about the Here Goes Nothing, those songs J-Zone and Rock Wilder did, and actually the Beatminers, they were songs that I actually did years ago. I had them, I never released them, so they got added to the album. Any new material for Here Goes Nothing was strictly produced by the Beatminers. Everything else was at least 10 years old, even when I recorded, when I re-released it on Here Goes Nothing. It was older. I say that to say I wasn't specifically working with J-Zone and Rock Wilder on that project. I don't really speak to J-Zone. Me and Rock Wilder are really good friends. We talk about working together. Again, it's hard for my schedule. And I talk to Mr. Wall from the Beatminers pretty much every single day. So I would definitely work with him again. But he's more like family. We're going to talk whether I'm doing music or not. My son, again, now that my son, he's 21. He's in college, but he works full time. He's kind of focusing on a career that's outside of music. He loves music, but he's focusing on his career outside of music.
1: Ik hoop echt dat er een van die samenwerkingen op zijn minst doorgaat. Hey, de meeste mensen kennen je van je samenwerkingen met The Roots en De La Soul natuurlijk. Maar ook van je 12 Inch Like This and You Like My Style. En hoe voel je je erbij dat er tot op de dag van vandaag dat je er nog steeds aan herinnerd wordt? Wat me meteen bij de vraag brengt, hoe zou je het liefst herinnerd willen worden?
2: I was shocked that so many people, I'm still shocked that so many people are still a fan of my music today in 2026. I constantly get people who say, I just discovered you, I love your music, I want more. At this point, if I'm doing music, it's not for me, it's for the fans. You know, I said that, you know, I really stress that on Here Goes Nothing, that if you, the fans were still asking for it, I was gonna give it to them. I felt like I owed them an album. So again, anything I put out, I don't do it for myself, I do it for the fans. It's really not about the money for me in terms of, you know, music revenue. So I'm always flattered that people still remember me to this day and are still discovering me to this day. It's definitely flattering and it humbles me. The question, how would I most like to be remembered? As a dope MC. I guess as a female, the dopest female MC. And again, that, you know, it was really about, you know, making good music for the fans.
1: En dat is terug te horen in je muziek. Dank je wel daarvoor voor alleen al die houding ten opzichte van muziek. Straks meer van dit interview. Nu de classic der classics. Van Jordi Nomas dan natuurlijk. Hier met Like This.

0: Dopeness uit de Lage Landen, Tyrone en Twan met Same Old Cycle. Ook een big shout-out naar de whole campaign. En nu is het tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times, galaxy. Ja, even een uitleg. Ik zoek interessante mensen online op en vraag hun dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan vertel ik of zij zelf vertellen waarom die track zo speciaal voor hun is. Maar daar houdt het niet bij op, want collega en DJ Lowpro die maakt aan het einde van het jaar daar een mixtape van. Van al die inzendingen die het hele jaar zijn binnengekomen. En die mixtape hoor je in de allerlaatste uitzending van het jaar. Dat is dit hele ding in een notendop. En nu heb ik een inzending gekregen van mijn man Mecca B. En hij koos voor... Nou, laat het hem zelf maar vertellen. Hier komt hij.
1: Yo, Danny. Ik heb er even lang over nagedacht. En ik denk dat mijn favoriete throwback track is voor de Galaxy mixtape. Shades of Brooklyn Change. Dat is echt zo'n track. Gewoon die sample brengt je terug. Ook naar een tijd waar je zelf niet in hebt geleefd. Dat gevoel geeft het mij. Ik bedoel, ik kom zelf... ben ik opgegroeid in de jaren 2000, 2010 en daarboven. Ik bedoel, ik ben in 99 geboren, maar die track heeft gewoon zo'n nostalgische oldschool sample die right in the feels hit. En gewoon zodra die opkomt, weet je precies wat het is. En het brengt me ook terug naar mijn middelbare school. Ik denk dat ik toen achter die track kwam. Volgens mij zat ik toen een beetje depressief op mijn tienerkamer. Gewoon een beetje huiswerk te maken. En dan had ik altijd zo'n YouTube playlist van hiphop. En op een gegeven moment kreeg je dan van die... als je heel lang zat, dan kreeg je van die YouTube filmpjes met platen erop als foto. En dan wist je dat het goede nummers waren. En daar kwam ik dus ook Shades of Brooklyn Change tegen. En fuck Halloween Treats, cause ain't shit sweet. Blijft altijd in mijn hoofd, voor altijd. En andere tracks die daartussen zaten waren ook van Chaotix, die hele Spontaneity EP. En Godfather Dawn, geloof ik. Nog meer van die underground, old school underground tracks. Die je niet zoveel op Spotify ziet tegenwoordig. Of überhaupt bekend zijn geworden, geloof ik. Correct me if I'm wrong. Maar die stonden wel in die YouTube playlist. Ergens helemaal achteraan. Als je dan autoplay, dat was toen net nieuw geloof ik. Als je dat aan had. Dan kreeg je die tracks. En die comments waren ook altijd tof. Iedereen die vond dat helemaal de shit. En niemand was aan het shit talken. Good old days voor mij dan, I guess. Oké, dat is mijn favorite throwback track. I hope you like it. Peace, peace van Mac and B.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Een 25-jarige vrouw uit Joure is in Drenthe om het leven gekomen doordat tijdens de storm een boom op haar auto viel. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht bij het dorp Het Haantje in de gemeente Coevorden. De vrouw overleed ter plekke, meldt de politie. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal

0: 200 miljoen euro. En het festival Juliana Pop in Julianadorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden er optreden. Ticketkopers krijgen snel meer informatie. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: This is Lil Uzi Vert.
5: It's Babyface Ray.
6: It's the homie Future. Yeah, Future Hendrix.
7: All the hits on Galaxy Radio.
6: The only station that matters, period.
7: We're doing it for the culture. This is Danny's definition
8: of going out to the hardcore hip-hop.
7: Flavor in your ears. On Galaxy Radio.
9: Hey, kom naar binnen, Mick.
10: Hey, wat up, Ray?
9: Alles goed?
10: Cool. Ja, man, zeker.
9: What's up, though?
10: Rusten.
9: Oké, dan. Heb je nog wat te smoke of shit bij?
10: Nee, man. Zijn ook de laatste sterren weer in, man.
9: Damn, man.
10: Sterren morgen is er echt. Echt niet smoke, man. Ik heb de huisdeurtje gebeld, alle vuurtjes en zo.
9: Rode Kees,
10: die
9: duurt. Die duurt altijd zo lang. Hij heeft wel goede wier, dat wel, man.

0: inspiratie terwijl ik mijn longen rooster.
1: Iemand wie ik dolgraag zou willen interviewen, one day. En het is bijna gelukt, maar dan toch net niet. Dus mocht je hem kennen, let me know. Dit was Reemster met Smoke Break hier bij Flava in je ears op Galaxy Radio. Waar het nu weer tijd is voor de soundbite. Dan draai ik een heel kort geluidsfragment gewoon voor de fun. Je kunt er niks mee winnen. En dan is het de bedoeling dat je probeert om binnen 5 seconden te raden welke track het is. En dat is een prestige ding natuurlijk als je dat lukt. Mij lukt het vaak wel. Ik ben benieuwd of het jou ook lukt. En bijvoorbeeld nu.
2: Let's go. Ho. Ho. You are not ready.
1: Ja, wie het is weet je misschien, maar hoe heet die track nou ook alweer? Nou, vorige week had ik deze artiest ook al in de soundbite. Dat is een hele goede hint misschien. En de track is toch wel echt anders. Dus ik ben heel benieuwd of jij weet welke track dat is. Weet je het niet? Geen zorgen. Straks draai ik hem helemaal en krijg je alle tekst en uitleg. Nu heel wat anders. The Last Crusaders, die hadden een lid genaamd E-Rise. En die kon dope spitten. Bijvoorbeeld hier op Walk In, de JB Tribute Remix.

0: Yeah, by pressing the button on your CD player, sucker.
1: Ja, doopnus uit de lage landen. Hey, je kunt mij volgen op Instagram, op Mixcloud en op Spotify. Allemaal onder dezelfde naam. Flava in ja ears. Dat is zoals de hit van Craig Mack geschreven. Maar een S eraan vastdoen en dan vind je mij. Nou, op Spotify kun je de tracks die jij heel doop vindt in je eigen playlist doen. Op Mixcloud kun je de uitzending tot 10 weken terugluisteren. En krijg je exclusieve delen van het interview. En vandaag dan ook voor de allerlaatste keer daar een klasse apart. En ook daar nog extra muziek. Dus ga dat volgen. En ook op Instagram kan je mij dus volgen, ook onder die naam Flava in je ears. En daar komt alles samen. Daar laat ik weten met wie ik het interview aankomende week heb. Allerlei dingen laat ik voorbij komen wat je gewoon echt wilt meemaken. Dus ga dat volgen. Nu de bekendmaking van die soundbite. Wie was dat nou? Nou, dat was natuurlijk Jay-Z. Maar hoe heet die track? Weet jij dat? Nou, ik weet het wel en ik ga het je nu bekendmaken. Het is featuring Pharrell en Sparks. En hij heet I Just Wanna Love Ya.

0: The legend himself, Tony Scott met Get Into It, hier bij Fleva in Ja Eerst. En meteen ook even een oproep. Ben jij een breakdancer of een graffiti artist? Dan heb ik heel graag dat je meedoet aan de Element Chain. Want het is de tweede week op een rij dat ik geen inzending daarvoor heb. En ik heb een reach-out gedaan van heb ik jou daar? En ik krijg daar heel veel reactie op. Maar over de brug komen, hebben er nog maar weinig gedaan. Te weinig. Wat is de Element Chain? Nou, ik wil de visuele elementen van hip-hop presenteren op de radio. En dan heb ik het dus over graffiti en breakdancing. En wat ik dan vraag is wie je bent, waar je vandaan komt en wie of wat jouw crew is. Dat mag allemaal met artiestennamen natuurlijk dan ook. En dan welke track jou het meeste het graffiti of dan wel breakdance gevoel geeft en waarom. En dat je dat dan allemaal binnen 1 minuut presenteert en naar mij stuurt. Dat kan op Instagram, dat kan naar mijn Galaxy mailadres. Dat is danny@galaxy.nl. GLX. En dan komt dat helemaal goed. Dus bij deze die oproep nu het laatste gedeelte van het interview wat ik heb gehad met Shorty Nomas. En dan de rest van het interview is dan ja, echt exclusief voor Mixcloud. Ik vroeg haar het volgende. In het begin van je carrière heb je een tournee met The Roots gedaan, waarbij je een aantal landen hebt bezocht, waaronder Nederland. Nou, laat deze radioshow nou net uit Nederland komen. Dus ik ben benieuwd, wat herinner je van het bezoek aan Nederland? En je mag gerust eerlijk zijn. Wat is je mooiste herinnering dan ook aan die hele tournee?
1: When I toured with The Roots, we did a Germany music festival. It was the first time that I had been out of the country. The one thing I remembered specifically about Germany and the Netherlands, you guys love good music. I don't feel that's the case in America. I feel like in America, it's like a popularity contest. You don't have to be talented to be successful in America. It's a lot of marketing. Whereas I feel like in the Netherlands, it's truly about appreciating good music. You can be good, but unknown. And I feel like the people of Netherlands will appreciate you and they'll rock out and they'll applaud and they'll dance and they'll really get into the music. So again, I think that the fans in the Netherlands are more authentic than America. I hate to say that, but I think it's the truth. Best memory about that tour. It wasn't really a tour. We got in and got out. We got in, we did the shows, and then we came back. So I wasn't on tour with The Roots. I was on tour with De La. I just did, you know, that one stint with The Roots.
0: Nou, dan is dit ook helemaal opgehelderd. En op het Mixcloud gedeelte gaan we echt hier een diepte interview van maken. Hier op de radio nog 1 laatste vraag. En dat is deze. Je hebt veel betekend voor de hip-hop wereld, hè? Maar wat betekent hip-hop voor jou? En wat heb je van hip-hop geleerd?
1: I appreciate that you feel that I've meant a lot to hip-hop. Hip-hop to me, it's just fun. It's you know, something that I enjoy. I think I always like to get better. So hip-hop is an inspiration to me. Hip-hop can set a mood. It might be a song that reflects how I'm feeling, you know, at that time. I think it's just inspiration. Hip-hop means inspiration to me and fun, you know. And what have I learned from it? I really learned anything from hip-hop. I'm not a huge fan of the music industry, to be truthful. I love music. I love making music. I love making music for fans. I'm not a fan of the industry part of it. I think that can be reflected in my career over all these years. I feel like hip-hop has never really loved me, so I couldn't really love hip-hop back. So, I love hip-hop. I love making music. But I'm not a fan of the industry.
0: Bedankt weer voor dit oprechte antwoord. En ik weet zeker dat zoveel artiesten het zo met jou eens zijn. Dus dank hiervoor. Zoals gezegd op Mixcloud de rest van het interview. En dan maken we er ook een diepte-interview van. Dus dat beloof ik bij deze plechtig. Althans, naar oordeel zelf. Anyway, we gaan nu nog een track draaien van Shorty Noma. Samen met Pas Denius. En samen ook met Nefertiti. Zo moet ik het zeggen. En die track heet Goddess.

win je de harten van elke hip-hop head. Door Public Enemy te draaien natuurlijk. Hier Black Steel in the Hour of Chaos. En Public Enemy, dit nummer. Dit vind ik nou echt hun beste nummer misschien wel. Durf ik gewoon hardop te zeggen. Zowel qua beat als qua tekst. En die tekst hoor je ook in een andere hip-hop classic van The Far Side. Met Mr. Officer. En de beat die hoor je weer terug in ook weer een aparte hip-hop classic. Van Dr. Dre en Cypress Hill genaamd Puppet Master. En dat is dan dat piano sampletje. En die komt van Isaac Hayes. En ik daag je uit om de titel van het origineel van Isaac Hayes goed uit te spreken. Ik ga dat nu bij deze niet doen. Ik skip hem even. Maar als jij dat helemaal in één keer goed kan uitspreken, stuur dat mij vooral toe. Dan kan ik wel, denk ik, heel hard lachen. Een hele moeilijke titel, kortom. Chuck D liet niet zomaar dat pianostukje samplen. Hij is een groot fan van Isaac Hayes. En samen met hem maakte hij nog een track in 1995 voor het album Branded van Isaac Hayes. Ook een leuk feitje, zowel Guru van Gangstar, die schrijft standaard eerst de titel van de song op en die geeft hij dan door aan de beatmaker en daarna pas schrijft hij de tekst. Dat deed Chuck D ook heel vaak, dus dat hebben zij overeen met elkaar. Hey, nu voor de laatste keer Klasse Apart, voor degene die nooit op Mixcloud hebben geluisterd. Klasse Apart was een item van Flash de Gangster, die heeft vroeger ook op de radio gezeten en dan in Vlaanderen en was een begrip op menig hiphop website en weet gewoon heel bot gezegd alles van Nederlandstalige hiphop. En ik ga het even samenvatten wat hij heeft gezegd over de keuze die hij hier heeft. Op Mixcloud trouwens de allerlaatste Klasse Apart. Maar dit is dus de ene laatste. En dat is een persoonlijke keuze van hem. Styx met Waakhond. Geproduceerd door ART. En hij vindt dat het beste album in de discografie van soloalbums van Styx. En het is alweer 16 jaar geleden uitgebracht. Het doet hem ook een klein beetje denken aan de tour Top Materie. Want Tijgers en Draken, die zat ook in de playlist daarvan. En hij zegt ook hierover dat hij het jammer vindt dat het nog niet op vinyl is uitgebracht. En want dan zou hij meteen gaan kopen. Want het is immers een van zijn favoriete tracks van Styx. En hij zegt, wat er nog niet is, dat kan nog komen. Hier de track Waakhond. En voor hem is het een startschot waarmee het mee veel is begonnen. Shout-out ook naar Styx en ART. Dank je wel, Flash de Gangster. Hier komt-ie.

Thierry Lafronde, ladies and gentlemen. En excuses voor de opgeblazen speakers, want ongetwijfeld heb je je radio harder gezet toen je dit zojuist allemaal hoorde. Wat een vette mix. Super bedankt weer, Thierry. En nu is het tijd voor het item Out with a Banger. Daar laat ik je achter met echt een banger van je welste. En dan stop ik met praten en hoor je alleen nog maar muziek. En dan alleen op Mixcloud gaat de uitzending dan nog door. En daar vind je mij door te zoeken naar Flava in jouw ear, zoals dit van Craig Mack met een S eraan vast. En daar nog exclusieve delen van het interview met Jordi Nomas. Maar nu dus die banger van je welste. Ik heb gekozen voor Smiley the Ghetto Child met DJ Premier samen met The Wake Up Call. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende keer op dezelfde plek en dezelfde zender. Peace.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Ook in Duitsland noodweer. Gisteravond 9 mensen zijn daar gewond geraakt door een blikseminslag tijdens een sportfeest. De bliksem sloeg in terwijl deelnemers buiten waren. Meerdere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de hulpdiensten verkeert niemand in levensgevaar en de oorzaak van het incident wordt nog verder onderzocht. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal 200 miljoen euro. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo

0: You're crazy, you know?
1: De Galaxy Airplay Top 20.
2: Airplay Top 20.

Window closed. AC blows. Nipples froze. Are you cold?

0: and brand new on Galaxy.
1: Miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
2: Een normaal leven, normaal leven.
1: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ken geen stop broeder. Hoe ik dit nu spit heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kaken.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. De Chinese fabrikant van elektrische auto's, BYD, ontkent dat het milieuregels heeft overtreden bij de bouw van zijn fabriek in Hongarije. De Hongaarse politie onderzoekt meldingen over vervuilde grond die mogelijk is afgevoerd vanaf de bouwlocatie. BYD noemt de beschuldigingen onjuist en heeft een advocaat ingeschakeld. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren?

problemen, leer met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, hoeft niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je een probleem krijgt. Ik was verder.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. Een zwembad in Staphorst is vanochtend ontruimd nadat in de technische ruimte de chemische stof hypochloriet was vrijgekomen. Die stof wordt normaal gebruikt voor de reiniging van zwembadwater. Rond 9:30 kwam de melding van een vreemde lucht binnen. Ongeveer 100 bezoekers werden veilig naar buiten gebracht. Niemand raakte gewond. Het zwembad blijft uit voorzorg gesloten terwijl de oorzaak van het lek wordt onderzocht. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.

doing this, but this is the waitress from the coffee

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Afrobeat is op dit moment een van de grootste sounds ter wereld. Dankzij artiesten als Burna Boy en Wizkid hoor je Afrikaanse invloeden overal terug in de charts.
4: Black, right? Yeah.
0: This is Galaxy Radio.
5: Okay. Hey, black on black, black
0: music. Black music sounds like this.
3: June is Black Music Month. Yo, yo.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 PM.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië, in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Inwoners van Hoogeveen en omgeving krijgen vandaag minder drinkwater uit de kraan na schade aan een transportleiding vanwege de storm gisteren. Drinkwaterbedrijf WMD meldt dat de toevoer van grondwater is gehalveerd. Het bedrijf vraagt de inwoners zuinig te zijn met water en geen zwembaden te vullen of tuinen te sproeien. Volgens WMD kan het herstel van de leiding enige tijd duren. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Let me explain something to you one time, man.
3: We right back.
6: Yeah. Galaxy.
7: Now more hip hop and R&B.
8: What's

0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Black music.
2: SZA begon haar carrière bij Top Dawg Entertainment. Hetzelfde label als Kendrick Lamar. Met albums als Control en SOS gaf ze moderne R&B een eerlijke, emotionele en alternatieve sound. Haar teksten over relaties en mentale gezondheid spreken miljoenen jongeren wereldwijd aan. Ze inspireerde een nieuwe generatie vrouwelijke R&B-artiesten.
3: Girl, hi, I'm Doechii.
4: What's up, it's SZA.
3: Girl,
5: Black Music.
0: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Iran heeft aangekondigd de Straat van Hormuz weer te willen sluiten als reactie op Amerikaanse en Israëlische schendingen van het staakt het vuren. Volgens het Iraanse leger volgen mogelijk meer maatregelen. De spanningen hangen samen met aanvallen in Libanon, waar ondanks een bestand nog zeker 16 doden vielen vandaag. Een Spaanse rechter heeft bepaald dat de vrouw van premier Pedro Sanchez het land niet mag verlaten in afwachting van haar proces. Daarom is ook haar paspoort ingenomen. De vrouw wordt sinds 2024 onder meer verdacht van corruptie, fraude en misbruik van haar positie. Zij en premier Sanchez ontkennen alle beschuldigingen. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië, in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. En dan nog het weer, vrij zonnig met wat wolkenvelden. In het zuidoosten kan onweer voorkomen, verder droog en nog lang warm. Vannacht meer regen en onweersbuien vanuit het zuiden met kans op windstoten, hagel en veel regen. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
7: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
0: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe.

0: This is Galaxy. It's 6 p.m. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het stadion waar Nederland tegen Zweden speelt. De tocht van 4 kilometer begon vroeg in de ochtend en wordt geleid door de warm. Met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: You know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day, every Saturday from 7 to 9, the real African vibe. Afrolush is on air with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.

0: I'm on.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het stadion waar Nederland tegen Zweden speelt. De tocht van 4 kilometer begon vroeg in de ochtend en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekker. Het stadion is voorzien van airco vanwege de hitte. Het nieuwe Europese migratiepact verlengt de wachttijd voor veel asielzoekers in Nederland. Waaronder de 31-jarige Boussa Youssef uit Syrië, die al bijna 3 jaar wacht op een verblijfsvergunning. Ruim 54.000 mensen wachten op een besluit, terwijl nieuwe aanvragen binnen 6 maanden worden behandeld. Iran meldt dat het de straat van Hormuz heeft afgesloten voor scheepvaart als reactie op Israëlische aanvallen in Libanon na beschietingen door Hezbollah. Israël zegt tientallen Hezbollah-locaties te hebben getroffen. Iran waarschuwt dat de veiligheid van schepen niet gegarandeerd is bij doorgang door de zeestraat. Christine Teunissen gaf haar eerste speech als leider van de Partij voor de Dieren en benadrukte dat klimaat, dieren en natuur prioriteit moeten krijgen. Ze bekritiseerde het kabinet voor onvoldoende klimaatmaatregelen en pleitte voor het beëindigen van de bio-industrie en strengere milieuregels. Daarna sprak ze over kwetsbare groepen en de politieke koers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm. Met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day, every Saturday from 7 to 9, the real African vibe. Afrolush is on air with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.

0: Afro Lashes on air. Ik hoor geen muziek, Biga. Ik hoor geen muziek.
1: Interessant.
0: De muziek is zomaar weggegaan, hè?
1: Horen jullie het niet, mensen? Horen jullie het niet?
0: Ja, ja, we horen het, we horen het.
1: Mooi zo, mooi zo.
0: Het is weer zaterdag. Afro Lashes on air. Every Saturday from 7 to 9. Met de beste, de heetste Afro beats. Mm-hmm. We eigenlijk ja, niet eens alleen Afro beats. Gewoon Afro sounds. Want we draaien ook Afro house. We draaien ook highlife. We draaien ook Fuji. We draaien ook een beetje urban. Amapiano. To the world. Hey, we draaien eigenlijk
1: van alles.
0: Van alles. Gewoon alles dat Afro. Dus luisteraars, als je net bent ingetuned, welkom bij Afro Lashes on Air. We zijn er elke zaterdag van 7 tot 9. Biga is in the building. Hij is lekker on the ones and twos. Biga, kan je even vertellen wat je net gedraaid hebt? Want ik hoorde net een nieuwe tune.
1: Dat kan ik zeker. Nou, dames en heren, welkom bij Afro Lashes. En de tunes die ik zojuist heb gedraaid, de eerste was van Black Bones en Ashake. En dat was Chanel. Nieuwe single, volgens mij vorige week uitgekomen.
0: Dope.
1: En de tune die je nu ook op de achtergrond hoort, de tune die daarna kwam, was Chanel van Tyla.
0: Ja.
1: Dus twee Chanels.
0: Twee Chanels.
1: Mooi netjes achter elkaar.
0: Chanels. Love it. Chase is onderweg en Maxi kon er vandaag niet bij zijn, dus shout-out naar hun. Chase zien we sowieso zo meteen. Dus als je bent ingetuned, welkom. We gaan het vandaag echt over toffe onderwerpen hebben. Zoals jullie weten, of zoals heel veel van jullie weten, is morgen Fête de la Musique in Paris. Paris. Mijn geboortestad trouwens, voor de mensen die het niet weten.
1: Oh.
0: Jazeker. Mijn ouders hebben daar gewoond. En er wonen best wel veel Afrikanen in Parijs.
1: Zeker.
0: Dat is mijn bij birth city.
1: Oui, oui.
0: Oui, oui, la Vache-Kiri. maar goed, ja, dus ik ben vorig jaar geweest. Het was echt wel een aanrader als je nooit bent geweest. Echt een tof. Het is eigenlijk een straatfeest. Mm-hmm. Dat is in 1982 begonnen voor de mensen die het niet weten. Het is eigenlijk voor straatmuzikanten. Mm-hmm. En gewoon voor muzikanten die muziek toegankelijk willen maken voor iedereen. En dat is eigenlijk nu gewoon een wereldwijde straatfeest geworden, ja.
1: Ja, het is... ik ben zelf nog niet geweest.
0: Oké.
1: Ik wou dit jaar eigenlijk gaan, maar helaas, het is hem niet geworden. Maar we zijn nu lekker bij Afro Lashes on Air. Elke zaterdag van 7 tot 9. Dus,
0: daarom.
1: Dat is ook heel leuk. Dus daarom, ja. Fête de la Musique, het is eigenlijk... Hoe toevallig zag ik een TikTok erover en iemand beschreef het een beetje als hoe Koningsdag voor Nederland
0: ja,
1: is.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus dat vond ik wel een mooie beschrijving.
0: Ja, is het echt. Als je benieuwd bent, ik denk ook dat je heel veel dingen op TikTok gaat zien ook. Van hoe de straten gevuld zijn met mensen over de hele wereld. Nederlanders zijn er, jong mensen uit UK, uit eigenlijk overal in
1: overal
0: Europa.
1: Een beetje,
0: ja, overal. Ja. Dat is ook zo mooi om te zien dat iedereen gewoon daar connect. En het is eigenlijk vrijdag al begonnen. Want vrijdag waren mensen al gegaan en toen ze maken er gewoon echt een heel weekend van of zo.
1: Het is bijna een festivalweekend.
0: Het is eigenlijk gewoon een festivalweekender, inderdaad. En wat ook heel tof is, want je ziet ook heel veel feestjes. Mensen uit Nederland geven ook zeg maar straatfeestjes daar. En ik weet dat toevallig Emanuele daar moet draaien. Mm-hmm. Voor JJ World. En een andere DJ, Nels, moet daar ook draaien. Mm-hmm. Maar wat ik heel tof vind eigenlijk, is dat er een andere DJ uit Parijs zelf. Zij heet volgens mij Spiritual Gangster.
1: Ja.
0: En zij heeft gewoon één Lamsi. Is een hele toffe producer, een Surinaamse producer in Amsterdam.
1: Ja.
0: Maar zij heeft gewoon techno, de enige echte techno, weten te brengen naar haar feest. Ja,
1: okay.
0: Dat is toch gewoon een legendary techno. Komt gewoon naar Fête de la Musique en gaat gewoon op haar straat, op haar streetparty gewoon een optreden geven.
1: Ja, ik zeg je eerlijk, ik weet niet, maar volgens mij zag ik ook al een paar andere namen, maar ik kan het even niet herinneren.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vind dat echt heel dik als je dat voor elkaar kan krijgen.
0: Absoluut.
1: Zo. Dus major respect naar hun. En hopelijk ben ik er volgend jaar wel bij.
0: Hey, hopelijk gaan we volgend jaar gewoon met z'n allen. Mm-hmm. Ik ben ook even benieuwd naar de luisteraars. Hey, als jij naar Fête de la Musique gaat, laat het ons alsjeblieft weten op 085-029-4x2. 085-029-4x2. Laat ons weten naar welk feestje je gaat, zodat we even gewoon kunnen kijken, hè, op de gram of op TikTok van wat we missen. Ik heb sowieso echt FOMO. maar ja, hè? Ik kan de twee dingen tegelijk doen. Dus ja, laat ons even weten waar je naartoe gaat en wat we missen. En ja, als je onderweg bent, hè, want mensen gaan ook vandaag dan naartoe, want het is eigenlijk morgen. Als je nu gaat, dan gaat Biga jou gewoon nu even lekker warm maken met wat lekkere hitjes.
1: Yes.
0: Hè, Biga? Dus ja, before I do like Biga, hey, maak ze warm. En we spreken je zo, man.
1: Let's get it.
0: Let's get it.

0: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase and we back at it again. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Now I'm back, baby. Back from the death, back from the sickness, back from anything. And we back, baby. It's zaterdag, je weet zelf hoe we het doen. SPZ, Bika en Maxi in spirit, man.
1: Nou, die is wakker. Die is weer beter. Hey, welkom. James, je bent er weer.
0: Ja.
1: Het was even een tijdje, hè?
0: We waren even vakantie, inderdaad.
1: Rusten.
2: We moesten even motor alleen gaan.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Douane heeft het afgepakt, maar levensleven.
1: Levensleven.
0: Je weet hoe we het doen, maar we zijn er gewoon. Kijk, het leven is helemaal mooi, het leven is helemaal rond.
1: Zeker.
0: Big up, sowieso, dit kunnen we niet vergeten. Big up, mama Amati, je is jarig vandaag. Je weet toch? Biggie Yari. Happy birthday, mama Amati.
1: Oh, period.
0: Je weet toch? Sowieso. En zon schijnt, man. Zon schijnt, morgen is vaderdag. Je weet toch?
2: Ook nog.
0: Morgen is vet. Je weet toch?
1: Ja, we hadden net inderdaad over vet.
0: Ik hoorde jullie er al over, jullie hadden al erover gesproken. SBA FOMO. Nee. Je weet toch? Life is life. Je weet toch? Maandag is Chase Day. Je weet toch? Het leven is gewoon mooi en rond, man.
1: Ja, het is mooi, ik ben het helemaal met je eens. Ja,
2: goed spirit ben je gekomen wel.
1: Ja, ja, je bent met vibes.
0: Ik ben weer beter. Ik was echt lang eruit. Mm-hmm. Ik was zeker 2 weken ziek gewoon. Kapot.
2: Damn.
0: Draf. Mm. Kon niks meer. Weet je toch? Weekje gewoon plat. Niet eten, niks. Alleen maar water en fruit.
2: Mm-hmm. Is toch gezond voor je, water en fruit?
0: 100%. Ik heb lang niet meer zo gezond geleefd. Je weet toch, al die nonsense is uit mijn body gegaan. Dus,
1: Kijk hem gaan dan.
0: Ik heb zeker 2 dagen heb ik een sixpack gezien. Dus shit.
1: Wauw!
0: Ja.
1: Een sixpack?
0: 2 dagen.
1: Naar dames?
0: Ja. Hey.
1: Als jullie een sixpack willen zien.
0: Jeetje.
1: Als jullie een sixpack... Nee, maar welkom terug, Chase. Ik was ook even eruit 2 weken. Niet ziek, maar gewoon ik had boekingen en whatever. Ik was wel even ziek wel. Ik was wel een weekje ziek, klopt je wel.
0: Ja, zeker.
1: Maar even terug naar Vette, de La Musique. Ik heb een paar reacties gekregen van een paar mensen die onderweg zijn. Mm-hmm. Ik heb een reactie van Soraya en ze zegt... Chase, ik zit nu in de auto en ik rijd serieus met mijn vriendin naar Parijs. Speciaal voor Vette de la Musique. En ze zegt ja, de sfeer schijnt niet normaal te zijn in Vette. Dus bij Vette, dus daar fit ligt er achterin. Ze is ready.
0: Oh.
1: Mm. En dan heb je Tariq op DAB Plus. En hij zegt, hey, Vette is echt de ultieme vibe. Gewoon gratis buiten chillen met overal verschillende sounds. Hij zegt nu, Biga, gooi er voor een paar dikke Franse afro-tracks erin. Mm. Dus inderdaad, dat moet je ook even doen. Michael Jackson, Pile.
2: Hij heeft een planning omgegooid, hè, maar speciaal voor hem ga ik zo meteen.
1: Ja, moet je wel even doen, ja. En Elena zegt, ik ben nog nooit geweest, maar ze wil wel echt gaan. Ze is wel benieuwd hoe het op Parijs gaat zijn. Dus ja, dat waren de reacties, man. Vette de la Musique.
2: Wauw, we missen, of niet?
0: Ja, zeker. Zeker. SP sowieso.
1: Ja, ik mis, man. Ik heb FOMO. Maar aan de ene kant ben ik ook wel blij dat ik ben gegaan. Ik heb nog een kaartje voor. Het is nu al... Nou, laat maar. Het is al gaande, man. Ik had tickets gekocht voor GTV. X-Outlaw. Mm-hmm.
0: Is dit vandaag?
1: Het is vandaag, ja. Het is nu begonnen. Ja, het is van 4 tot 11.
0: Hey, voor de mensen die nu daar zijn, SP geeft een kaartje weg.
1: Mm-hmm. Oh ja.
0: Dus zeg, als jij nog een kaartje zoekt...
1: Als je nog een... Ja, als je een kaartje zoekt, ik heb een kaartje. Ik geef het gewoon weg gratis, dus laat me weten.
2: Yes, dames en heren. DM SP of stuur ons een bericht op 085-029-4x2. Nogmaals, 085-029-4x2.
1: Period. Hey guys, nu we het toch over Vette hebben. Oh. Is er een Franse afro-track die jullie op het moment gewoon heel tof vinden? Wat jullie zeggen?
2: Ja, sowieso standaard Pile, 100%.
1: Oké.
2: Maar de artiest die Pile heeft gemaakt, die heeft ook echt een paar andere bangers, zeg maar.
1: Oké.
2: Die ik nu even niet uit mijn hoofd kan opnoemen. Maar zometeen, als ik aan het draaien ben, dan ga ik proberen een paar mee te nemen.
1: Oké, dope.
0: Nee, sowieso op dit moment is het sowieso Pile. Maar ik denk, waar ik echt met Franse
3: Franse, francofoon nummers echt in contact kwam, dan was het denk ik, dan zou ik zeggen Franglish.
1: Ja.
3: Franglish was wel die guy dat ik dacht van ja. En dan was het voor mij, ik denk, wat Pile nu doet, dat was voor mij die Elebo Dame. Elebo Dame. Ja,
1: ja. Oh, die, die. Yes, oh, ja, ja, ja.
3: Die.
1: Oh, ja,
3: Frans is niet zo goed, weet je toch? Maar, like...
1: Ja, ik hoor je. Ja, ja, ja, ja.
2: The feeling is more important.
3: Snap je?
2: Mm-hmm.
1: Ja, je hebt gelijk. Voor mij, ik denk ook Pile nu, maar er is ook één tune die Chase vaak draait. Zeg maar als je uitgaat en waar echt iedereen helemaal gek van wordt of zo. Zeg maar alsof je gunshots gooit.
2: Chargé.
1: Oh, Chargé.
2: Ja, ja, ja.
1: De mensen, ik weet niet dat het Chargé heette. Chargé. Alsof mensen gewoon een fucking wink krijgen.
4: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
5: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren. Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dance on, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: This is Afrolosha's On Air, bringing you the real African vibe with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
3: We zijn er weer. Het was eventjes een beetje heel abrupt gegaan, maar we zijn weer back. En SP, je had het over Chargé.
1: Chargé, Chargé, Chargé. Wat zegt hij eigenlijk? Gewoon charging?
2: Laden.
1: Charging, ja, gewoon... de, charging de...
3: Jij bent die Frans vrouw hier toch?
1: Ja, weet ik, ja, ja. Ik weet wat Chargé betekent, maar de rest, waar praat hij over? Like, wat charge zei?
3: Hij zegt brrra.
1: Oké, maar wat gaat hij daar doen?
2: Ik denk
3: die naku.
1: Wat gaat hij met die naku doen?
2: Brrra.
1: Dat leek echt op een naku. Oké. Oké, nice. Okay. Ja, dat vind ik wel een hele goeie trouwens. Maar we kunnen gewoon niet vergeten, Magic System voor mij. Ja, Magic System is voor mij gewoon wel de hit. Hoe heet die tune?
2: Ik zeg eerlijk,
1: Premier Gawo.
3: Kijk, weet je, ik
1: sorry,
3: ik hoor wat je zegt en je hebt eigenlijk ook gewoon gelijk. Dus maar ik hoor ook een beetje waar Biga naartoe wil gaan van.
1: Wat wil je zeggen?
3: Wat wil Biga zeggen? Kijk, dan ga ik
2: die artiest die Pile heeft gemaakt, die staat ook op Chargé en die heeft ook een paar andere bangers, maar helemaal niet vergeten MRD.
1: Ja, MRD, ja. Afrotrap,
2: toch? Afrotrap, die parts heb ik op mijn USB staan, weet je.
1: Period.
2: Dus er zijn heel veel Franse, nou heel veel, tenminste, ik ken redelijk veel Franse artiesten waarbij ik denk van, hé, jullie hebben echt bangers en door jullie luister ik Franse muziek.
1: Ja.
2: Dus voor
3: maar
2: mij
3: door hun ken je nog steeds geen Frans?
2: Ik had Frans op school, toch? Maar ik zeg je eerlijk, ik kwam er niet heel goed vanaf. Ik kan alleen oui-oui zeggen.
1: Oui-oui, la vacherie.
2: Precies dat.
3: Draai die pokus.
2: Yes, let's get it, dames en heren. We gaan lekker tunes draaien. Jullie gaan lekker naar vet. En ik ga jullie lekker in de Franse stemming brengen. Dus let's get it.
1: Let's get it.
4: Afrolosha is on air. With Jordan Chase, Esperanza en Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

0: Yes, your boy Jordan Chase. We're back at it again. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je hoort de boy Biga. Je hoort de boy Biga.
1: Ja, dankjewel.
0: On the ones and twos. Doing his thing. I see you. In je lila outfit.
1: Ja, ik kom vandaag mooi, hè. Ik was gisteren even naar de Nike Store geweest.
0: Uh-huh.
1: Even snel meegenomen gewoon. Ik dacht, het ziet er mooi uit.
0: Ze hebben je gesponsord.
2: Is ook het eerste wat me opviel. Ik zei ook gelijk, hey, you shining there.
1: Ja, maar af en toe doe ik wel mijn best, hoor. Vaak kom ik wel donkere kleding en zo, maar af en toe hou ik wel van echt lichte kleding aan. Je weet toch een beetje opvallen.
0: Beetje colorful is.
1: Ja, een beetje colorful is. Weet toch, kom ik wat minder boos over.
2: Ja, nu kom jij als een fleurige Edward over.
1: Daarom. Maar zo
0: beetje fleurig.
1: Meer gesprekken voeren, lekker met de mensen in conversatie.
0: Vind je het wel leuk om fleurig te zijn, Biga, in de zomer?
1: Why for that? In de zomer hou ik gewoon even lekker, ik hou van de bloemetjes en de bijtjes, weet je. Dus ik hou van lekker weer en
0: lekker fleurig zijn.
1: Why for that?
0: met een cocktailtje erbij.
1: Pause. Nee, we houden gewoon lekker van de zomer.
0: Een Biggie cocktail.
1: We hadden gewoon lekker van de zomer. Yes.
0: A Long Island.
2: Jeez, kom op.
1: Ik wil best wel naar een eiland gaan. Ja. Ik wil op vakantie eigenlijk.
2: Ja.
1: Gaan jullie dit jaar eigenlijk op vakantie? Laten we daar...
2: Ik heb nog geen idee, want ik heb net een nieuwe baan trouwens.
1: Mm-hmm.
2: De jongens, ik heb een nieuwe baan. Echt heel interessant en in een leuke sector, omgeving, zeg maar. Ja, leuke sector is wel leuk. Tenminste, interessant, laat maar het zo houden.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik ben nog aan het kijken of ik op vakantie wil gaan. Misschien ga ik naar Ghana. Maar dan heb ik ook weer zoiets van, ja, ik wil ook andere landen weer alweer zien of zo.
1: Ja. Maar ga je dan in december naar Ghana of zou je dan rond deze periode gaan, zeg maar?
2: Ik zou in december naar Ghana willen gaan. Maar trouwens, ik wil ook nog even praten. Want ik wilde eigenlijk naar Zuid-Afrika een keer.
0: Uh-huh.
2: Maar nu ik wel. Kijk, ik weet niet iedereen zo. Ik snap bla bla bla. Maar wat er nu gaande is daar. I don't know of ik zeg maar dit jaar daar naartoe wil gaan. Ik vind het wel een beetje.
1: Ik begrijp volledig waar je vandaan komt.
2: Ja. En ik wil gelijk jullie mening weten daarover. Wat er allemaal gaande is. Maar goed.
1: Ja, ik ga het een beetje dan voor de mensen ook uitleggen. Er is momenteel in Zuid-Afrika is er een probleem gaande waarbij de mensen die in Zuid-Afrika wonen, dus illegale, zeg je dat immigranten of migranten toch?
0: Uh-huh.
1: Illegale migranten die willen ze zelf aanpakken en pakken ze ook zelf aan. Dus, maar daarbij wat er dus gebeurt, ook mensen die gewoon legaal in het land zijn, worden daardoor ook aangepakt. Dus ja, mensen worden gewoon geslagen, geschopt. Ze worden gewoon op straat om documenten gevraagd door mensen die niet eens politie zijn.
0: Maar en, de mensen die worden aangevallen zijn niet Zuid-Afrikaans.
1: Ja, het zijn mensen die uit andere landen, dus bijvoorbeeld migranten uit andere. Ik zag een video van een man uit Malawi bijvoorbeeld.
0: Uh-huh.
1: En mensen worden gewoon echt in elkaar geslagen en echt op straat ook achterna gezeten, et cetera.
0: Uh-huh.
1: Dus het is best wel een heftige situatie. En dus wat ik net zei, heel veel onschuldige mensen worden dus ook erbij betrokken. Terwijl die waarschijnlijk gewoon legaal in het land.
0: Ja, maar tenminste, wat mij is opgevallen, ik denk dat het voornamelijk ook gaat om. Om het even zo te zeggen, buitenlanders die naar het land komen en business gaan doen daar, die geld maken. En de Zuid-Afrikanen willen eigenlijk gewoon mee verdienen. En hun hebben het gevoel dat ze daar niet mee verdienen. Dus het is basically gewoon een hele oude gangster term. En dat is, you either lay down or you get down. En ja, dat is het eigenlijk. Want ze geven mensen niet.
2: Het is niet eens per se dat. Het gaat dieper dan dat. Want het gaat eigenlijk meer om het feit dat ze zijn aan het protesteren. Omdat jongeren daar, heel veel van die jongeren daar, krijgen geen baan aangeboden gekregen.
1: Mm-hmm.
2: En de business owners nemen eigenlijk dus buitenlanders aan. Mm-hmm. Om zeg maar werk aan te nemen. Waardoor de werkloosheid in Zuid-Afrika voor de Zuid-Afrikaners zelf heel hoog is. Omdat ze geen baan aangeboden krijgen.
0: Mm-hmm.
2: Maar wat je ook heel veel hoort van de business owners. Die vaak Aziatisch zijn, die worden niet aangesproken trouwens. Aziaten, witte mensen, zeg maar, die daar ook wonen, nemen andere soort mensen aan. En wat ik gezien heb, misschien is het niet waar, maar wat ik gezien heb op online, is dat de business owners zeggen vaak dat de andere Afrikaanse landen wat harder werken, of dat een andere business of nee, work ethic hebben dan de Zuid-Afrikanen, zeg maar, waardoor ze daarom
1: mensen van buiten aannemen.
2: Zeg maar, ja, waarom ze die aannemen. En vervolgens zijn er ook de mensen die daar illegaal zijn of illegaal verblijven of legaal, zijn weggegaan. En de president van Zuid-Afrika zei ook, oké, er zijn hier 300 banen vrij, maar ze zijn nog niet vervuld. Dus, what's going on? De president zelf zei het.
1: Ja, ja.
2: Dus het is gewoon een betrouwbare bron eigenlijk.
1: Maar ik vind dat ook een dingetje, want wat hij bijvoorbeeld zei, dat er dan 300 banen beschikbaar zijn. Af en toe, kijk, ik wil niet zeggen dat er heel veel banen daar beschikbaar zijn natuurlijk, want anders zouden ze niet protesteren, et cetera.
2: Ja.
0: En ik vertrouw niemand in de politiek in Afrika. dat is één, maar ga door.
2: Ja.
1: Maar ik heb af en toe het gevoel van mensen, soms zelfs als mensen geen werk hebben, willen ze bepaalde banen niet doen. En dat geldt niet alleen
2: voor... Dat is ook hier in Nederland,
1: ja,
2: absoluut.
1: Maar daar waar ik op terugkom van, het gebeurt overal. Van, er zijn banen beschikbaar, maar mensen willen dat werk niet doen en daarna gaan ze zeuren dat ze werkeloos zijn, snap je?
2: Ja.
1: Dan heb ik wel een beetje van, ja, je werkeloos by choice.
2: Ja, we wonen zelf niet daar, dus we weten niet wat gaande is. Maar ik vind ook, nou, als je die Afrikanen, hè, die is, ik vind zelf ook, als je Afrikaans bent in het continent Afrika, vind ik niet eens dat je per se illegaal bent. Van het idee dat je illegaal bent in een Afrikaans continent vind ik gewoon bizar. Maar los van dat, pak ook dan... Ja, ik zie ze niet witte mensen daar. Ze pakken hen niet aan.
1: Nee.
2: I'm sorry, maar dan vind ik van oké, pak dan iedereen aan die daar woont. En niet alleen de Africans die daar een beter leven willen hebben. Witte mensen zijn toch ook daar. Waarom pak je die niet aan?
1: Mensen doen het
2: en ze praten heel anders tegen hun. Als je hun, ze praten heel chill.
1: Netjes.
2: Maar wel niet tegen de Afrikanen praten ze heel fok op. En dat, ja, ik ga voor mij gewoon een beetje... Jay zit een beetje te kijken.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, ik ben gewoon... Ja, dat is gewoon mijn mening. Ja.
0: Ja. En ik zou mijn mening voor mezelf laten, want anders wordt het een podcast show. dus ja, nee. Liever niet.
2: Nee, inderdaad. Nee, maar dat vind ik wel heavy, man. Ik vind het wel heavy. En ik had ook gezien als de laatste dat er... ik weet niet, er is ook iemand van de politiek die zei dus dat sommige artiesten hebben gewoon hun gig verloren in andere Afrikaanse landen. Dat vond ik wel een beetje. Dat ik dacht van ja, maar die artiesten hebben er niks mee te maken.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat vond ik ook een beetje jammer.
1: Ja.
2: Maar
0: er zou waarschijnlijk ook een reden achter zitten, denk ik.
2: Ja. Maar ik vraag me dan af, ik weet niet, toevallig hadden we laatst een discussie erover van hey, zou een artiest mee mogen praten? Het ging volgens mij over DJ Khaled van hey, er gebeuren zoveel dingen in Palestina.
1: Mm-hmm.
2: Dan vraag ik me af van, ja oké, nu gebeuren er dingen, maar niemand zegt wat die echt een voice heeft of zo.
1: Nee, maar kijk, als we daar allemaal te diep op ingaan, wordt het een heel lang gesprek.
0: Dat is inderdaad weer een podcast.
1: Toch, maar laat het gewoon zo mooi samenvatten. Mensen zeggen en doen wat ze willen doen of zeggen. Snap
2: absoluut,
1: je wat ik bedoel?
2: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld DJ Khaled. We weten allemaal dat hij er niks over heeft gezegd, maar natuurlijk heeft hij het gezien. Dus je weet toch, dat is wat ik bedoel met mensen zeggen wat ze willen.
0: Ja, laat jullie die oom van me met rust.
1: Ja, die oom van je. Hey, laat maar.
0: Daarom zeg ik, laat
2: nee, die oom van me met rust. Het is een complexe situatie. En jongens, als er... ik ben benieuwd, want dit is Afro Losjes on Air. We represent Africa. Dus als er Zuid-Afrikanen zijn in Nederland en ze luisteren naar deze show en jullie hebben meer insight erover, laat het ons weten graag op 085-029-4x2. 085-029-4x2. En als je MO Piano Bangers hebt, alsjeblieft deel het met ons. Because we like the music, we love the music, we spin the music. Dus ja, on that note, biga.
0: Even nog een paar shows.
1: Komt goed.
0: Purple Dance.
2: Let's go.
3: Chase Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio.

0: out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 PM. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran zegt de Straat van Hormuz weer te hebben afgesloten voor scheepvaart na Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon. Israël reageerde op 50 projectielen van Hezbollah. Het dodental is opgelopen tot 32. Iran waarschuwt dat schepen in de straat niet veilig zijn, maar de VS twijfelt aan een daadwerkelijke sluiting. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt voor langere wachttijden voor asielzoekers in Nederland. Zoals de 31-jarige Bousra Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni krijgen binnen 6 maanden antwoord. Maar de wachtlijst moet in 3 jaar worden weggewerkt. Gisteravond en vannacht zijn in Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op die vooral ten oosten van Groningen ontstond door zware windstoten. Alle wegen zijn vanavond weer open. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranje Mars naar het Energy Stadium, waar Nederland om 7 uur 's avonds speelt tegen Zweden. De tocht begon om 8:45 ochtends en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekken. Het is al 30 graden, maar het stadion heeft airco. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm, met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day, this is Afro Losh's On Air. Bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
2: Yeah.

choose to step in on it.

0: Yeah, yes, your boy Jordan Chase. We're back at it again. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En we zijn op de radio. Maar de Nederlandse elftal is ook aan het spelen.
1: Ja.
0: En er staat nu 4-0. Big up Robbie, big up Cody Gakpo. Allebei twee keer gescoord. Is gekkenhuis, man. Wat er daar gebeurt, is gekkenhuis, man. Big up de Nederlanders, man.
2: Ja, als je wilt winnen, moet je gewoon Robbie in de opstelling zetten. Is het klaar blijven.
0: I mean, dat is wat te zeggen, hè?
2: Ja. Weet je wie echt op de bank moet blijven zitten?
0: Wie?
2: Double E. Double E.
0: Kijk, weet je, voordat we daar verder op ingaan. Ik zie ook dat jij moet draaien op een watchparty.
2: Een watchparty? Oh, straks?
0: Ja, ja.
2: Oh nee, ah.
0: Ja, en leg dat even uit.
2: Oh nee, het is
0: voor de mensen tijd, Biga is hier in de studio. En hij zou eigenlijk moeten draaien op een watchparty.
1: Nee, hij straks. Gaat draaien toch?
2: Hij gaat straks draaien.
0: Ja. Hij gaat draaien, ja, ja. Ja, zometeen draaien op een after watchparty.
2: Dus kijk, het is gewoon bij Waterkant, zeg maar.
0: Yes.
2: En ze hosten nu gewoon daar een watchparty. Dus ze gaan eerst gewoon een wedstrijd kijken. Uh-huh. En daarna gaan ze gewoon gelijk over in de clubavond.
0: Nou,
2: zoals normaal. Gewoon, gewoon op die manier, zeg maar. Dus niet tijdens de watchparty of daarvoor, maar de wedstrijd. Het is al afgelopen als ik hier überhaupt klaar ben.
0: Ja.
2: Dus daarna ga ik lekker naar huis en daarna gelijk door. En ja, een leuke avond ervan maken.
1: Ik denk dat het goed gaat komen. Want als het nu al 4-0 staat, is het de eerste helft al?
0: We zijn al tweede helft, 60e minuut.
1: Okay,
0: dus
1: okay.
0: De wedstrijd nog een half uurtje. Er kan nog heel veel gebeuren in een half uurtje. Maar ik denk niet
1: dat, Zweden...
0: dat ze deze weg gaan geven.
1: Oké, okay, maar ik ben niet echt een voetbal. Ik snap het allemaal even niet. Maar betekent dit nu dat als zij winnen dat Nederland gelijk doorgaat? Of heeft Zweden een wedstrijd die ze moeten spelen?
0: Nou, Zweden heeft volgens mij... Zweden heeft vorige wedstrijd ook gewonnen. Nederland heeft gewonnen.
2: Yeah.
0: Nu. Dus ik denk dat Nederland en Zweden sowieso gelijk. Ik denk, als het goed is, ligt het eraan wat Japan doet in die pool. En dan kan het, ja, als Japan verliest of wint. Als Japan verliest of gelijk speelt, dan liggen die twee teams er sowieso uit. Ik weet eventjes niet tegen wie Japan zou moeten.
2: Japan moet dus tegen Tunesië.
0: Tunesië ligt er sowieso uit.
2: Ja, die liggen er sowieso uit. Japan heeft 1 punt.
0: Ja.
2: Nederland heeft momenteel met deze gespeelde wedstrijd 4. En Zweden 3.
0: Ja.
2: Dus als Nederland de volgende wedstrijd gelijk speelt, zijn ze sowieso door. Gelijk spelen of winnen. En als ze de volgende wedstrijd niet winnen en bijvoorbeeld Japan wint deze wedstrijd en daarna ook die volgende wedstrijd.
1: Staat het 4-0 of 4-1?
0: 4-0.
2: 4-0.
1: 4-0, oké. Okay.
2: Ja.
0: Oh nee, het staat nu 4-1.
1: 4-1, toch?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nu staat het
0: 4-1.
1: Oké, Okay.
2: Maar nu dat we over Nederland praten, laten we even teruggaan naar onze route. Hebben jullie Ghana gekeken?
1: Of
2: Ghana
1: course.
0: Hebben we gekeken, ja.
1: Wat vonden jullie ervan trouwens?
0: Want een vuile, vieze wedstrijd.
1: Ik heb de eerste helft gekeken.
0: En toen
1: vond het zo saai dat ik was er gewoon klaar mee.
0: Ja.
1: En toen hoorde ik dat ze ineens 1 punt hadden gescoord.
0: Ja.
2: Ik zeg
0: laatste,
2: je eerlijk.
0: Diep.
2: Echt, het was echt laatste minuut. Ik heb de hele wedstrijd gekeken. Ik zat gewoon op de bank te kijken.
0: Nee, ik denk dat ik rond tussen de, denk ik, 50ste minuut en de 70ste minuut ben ik in slaap gevallen.
1: Wauw.
0: Ja. En hoor toen werd ik weer wakker rond de 70ste, 75ste minuut.
2: Ja, het was, heel eerlijk, het was niet een hele goede wedstrijd.
0: Nee.
2: Het was echt... slecht.
0: Ja.
2: Er zijn een paar hoe noem je dat zo mooi? Zo'n Achilles... als je in Achilles wordt geraakt, is het gewoon een hele vervelende plek, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Maar Ghana heeft gewoon een paar Achilleshielen, zeg maar. Bijvoorbeeld Jordan Ayew. Er zijn gewoon een paar dingen in het team wat gewoon beter moet, zeg maar. Want
1: okay.
2: We hebben wel de potentie, zeg maar, om gewoon goed te kunnen voetballen, et cetera.
1: Nee, we hebben niet de potentie.
2: Weet je wat ik wel vond? Harde aannames de hele tijd. Harde voet, zeg maar. De bal ging niet, zeg maar, mooi rond en zo.
0: Kijk, weet je wat het is? Ik denk dat elke team... elke Europese team... Elke grote team... kijkt naar Afrikaanse landen, Afrikaanse teams... voor Afrikaanse spelers... ik denk dat ze ernaar kijken om 1 of 2 spelers in hun team te krijgen die sterk is, die snel is. Want de meeste Afrikaanse spelers zijn super snel. Alleen zijn ze niet balvast, niet balkundig. Er zijn weinig die sterk en goed aan de bal zijn. Er zijn een paar uitblinkers, laten we niet zeggen allemaal. Er zijn een paar uitblinkers. Maar ik denk het beste is gewoon dat heel veel van die Afrikaanse spelers hebben gewoon een goede team nodig. Waar ze kunnen, waar het niet echt opvalt als ze bullshit aan het doen zijn. Want wanneer, hun in eigen, wanneer ze met elkaar spelen,
2: spelen,
0: dan is het een hoop bullshit. Maar één ding wat we wel kunnen zeggen, Ghana is, als ik het goed heb, één van de twee Afrikaanse landen die
1: gewonnen heeft.
0: De eerste wedstrijd gewonnen heeft en die volgens mij eerst op in de pool staan. Dus, hey.
1: Wat ik wel heb gezien als...
0: Tweede,
1: klopt. Ja. Volgens mij, ik weet
2: Engeland,
1: niet
2: inderdaad... Engeland staat bovenaan en hadden twee doelpunten verschil.
0: Oké. Okay.
1: Mm-hmm. Ik heb Congo gekeken in Den Haag bij Wijk zijn Congolezen.
2: Ja.
1: En ik moet zeggen, Congo was echt goed. Echt. Ik heb ze gekeken met Portugal. Het was wel 1-1. Maar hoe zij hebben gespeeld, ik denk... Ik gun het hun gewoon. Mm-hmm. Kijk, sowieso Ghana. Mm-hmm. Maar als ze zo gaan spelen, denk ik bij mezelf, ja. Jeetje toch? Ik vind het ook wel mooi als je ook mooi... Goed en voetbal speelt. En het was Cristiano Ronaldo. Ik ben trouwens heel erg fan van hem, want ik ben Real Madrid fan. Okay. Maar,
2: waar speelt hij nu dan?
1: Ik weet niet waar hij nu speelt, maar I don't care. Ik ben gewoon nog steeds Real Madrid.
0: Hij is al lang weg van daar.
1: I don't care. Ik ben nog steeds bij Real Madrid.
2: Anyways,
1: en voor PSG. Maar goed. Ja, ik weet niet. Cristiano had kon scoren. Had drie kansen om te scoren. Hij heeft gewoon niet kunnen. Hij heeft gewoon niet gescoord. Weet je? Nee.
0: Omdat het is... Kijk, Cristiano speelt voor Cristiano. En is niet erg. Alleen, ik denk dat Portugal niet echt is ingelicht. Of Portugal heeft die memo gewist. En heeft sowieso van fuck dat. Fuck Chrisje. Fuck zijn records. En wij gaan ook gewoon doen wat wij moeten doen. En dat klinkt niet echt met elkaar.
2: Nee.
0: Dat is een kleine grote probleem.
2: Maar toch, voor Congo tegen Portugal is gewoon een hele goede stand. Laten we dat voorop stellen. Dus shout-out naar allemaal Congolezen. Shout-out. Want Portugal is gewoon een heel sterk land. Absoluut. Ook zonder Cristiano. Zelfs als we Cristiano weg zouden denken, moet Portugal gewoon als een van de toplanden eruit komen.
1: Ja, true.
2: Heel veel kwaliteit in het team.
1: Ja.
2: Dus als Congo dan 1-1 kan spelen. Ik zeg eerlijk, een paar van mijn lijstjes waren helemaal geseerd door Portugal. Maar,
1: want wie zijn nu zeg maar de top als we kijken? Nou, ik wist dat Ghana wel ooit een topland was. Ooit. Mm-hmm. Maar dat is nu wat minder geworden. Dus wie is aan de top 3 qua Afrikaanse landen?
2: Landen?
1: Ja, top 3. Ik denk sowieso wel Marokko.
2: Ja, Marokko staat sowieso erin. Kunnen we Egypte zeggen? Of is dat...
1: Egypte is ook wel. Maar heeft ooit gewonnen ook, toch? Afrika Cup ooit?
2: Afrika Cup volgens mij wel.
0: Afrika.
2: Maar Egypte heeft ook echt een paar spelers ertussen.
0: Een paar spelers, ja.
2: Kijk, Ghana vertoont gewoon nu echt slecht voetbal. Zij zijn totaal niet in de top 3.
0: Wangedrag.
2: Echt, zeg maar, wat Jordan dus net zei, als ze bij elkaar komen, lijkt het echt nergens op. Maar, nee. De derde land, wie zou dat als de derde kunnen aangeven?
0: Senegal?
1: Senegal. Die drie zijn toplanden,
2: hè?
0: Senegal, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire zijn landen.
2: Ja, Touré.
1: Ja, ik weet het, maar ja, ik heb het niet over gewoon alleen de spelers. We gaan het ook heel veel spelers, spelers, maar gewoon het land zelf.
2: Nu niet, nee.
1: Brobbery is een goede.
0: Wie?
1: Brobbery is toch genees?
0: Hey, Rodney.
2: Bribery
1: is echt geen genees.
2: Bobbery.
1: Is hij niet genees?
0: Bribery, en hij speelt van Nederland.
2: Hij speelt van Nederland.
1: Dat snap ik. Ik heb het gewoon over.
2: Maar hij is wel genees. Ja.
1: Dat bedoel ik. Ik heb het over gewoon goede genezen spelers.
2: Maar er zijn heel veel genezen spelers die niet voor Ghana hebben gekozen, die heel goed zijn.
0: Die goed zijn.
1: Die niet goed zijn?
0: Nee, die goed zijn.
1: Oh, die goed zijn.
2: Ja. Als iedereen zeg maar, met de Ghanese heritage zeg maar, bij Ghana zou spelen, zouden we veel
0: als
2: beter.
0: Als iedereen met zijn eigen heritage zou spelen voor zijn land, zou...
1: Maar, hadden jullie dat een stukje gezien over Johan Derksen? Dat hij zei dat heel veel Marokkaanse spelers eigenlijk gewoon naar Marokko gaan om te spelen. En hij zei dus, uit een stukje, een fragment waarin hij zei...
0: Dat is een oude stukje.
1: In ieder geval, hij zei dus van ze worden hier dus getraind. Hmm. En dan kiezen ze hun eigen land. Mm-hmm. En dat vinden ze eigenlijk een beetje soort van niet eerbiedig. Omdat,
2: ja,
1: kijk,
2: ja,
1: ik, Ja, ik ook, vind ik ook. Maar aan de andere kant...
0: Nee, wacht.
2: Oké, leg uit.
1: Nee, wacht even. Ik zeg alleen wel... Ze worden wel hier goed... Waarom moeten ze al Afrikaanse landen worden... en krijgen ze, hebben ze vaak een witte trainer of een witte coach?
2: Ja, dat, kijk, weet je wat het ding
1: is? I'm just wondering.
2: Ik begrijp waar je vandaan komt, hè, maar het probleem is er meer van... Kijk, bijvoorbeeld die spelers die hier spelen en opgeleid worden... en daarna toch voor Afrika kiezen. Heel eerlijk, de meeste spelers die worden gewoon... Die kijken gewoon naar Nederlands elftal, ze kijken naar hun positie... en ze denken van, oké. Kan ik hier aan tippen, zeg maar. En kijk naar de bondscoach. Heb je goed contact met de bondscoach? Je weet toch, ben je al een paar keer opgevallen? Als je helemaal niet bent opgevallen door het Nederlands elftal, helemaal niks van de KVB hebt gehoord, et cetera. Tuurlijk ga je voor je eigen land kiezen.
1: Dat snap ik, maar ja. Ik zeg alleen, ze worden hier gewoon beter getraind, of niet?
2: Ook, onder andere. Maar je hebt ook heel veel goede trainers gewoon in Afrika. Maar ja, daar is het wat minder.
1: Over het algemeen, toch? Over het algemeen word je hier gewoon beter getraind.
0: In Europa, ja.
2: Jawel.
1: Dat wilde ik gewoon weten.
2: Jawel, maar... het is gewoon een beetje van... Kijk, in Afrika
0: heb je minder. De faciliteiten hier zijn gewoon beter.
2: Veel beter. Maar, de faciliteiten zijn beter. Maar over het algemeen kan maar, de kwaliteit van overal komen.
1: En Brazilië heeft ook minder... Maar daar zijn echt top spelers.
0: Nee, die spelers zijn gewoon goed. Dat heeft niet te maken of ze daar beter worden getraind. Want de spelers zijn gewoon goed.
2: Het is toch een teamwork?
0: Kijk, je bent gewoon goed of je bent goed.
2: Of je bent nep.
0: Ja. Heel erg nep. Maar als je gewoon goed bent, ben je gewoon goed. En als jij dan daar, als jij betere faciliteiten hebt om beter te worden, ja, dan word je beter. Maar, dat heeft niet, heeft niet altijd te maken met waar je bent.
1: Vaak. Vaak wel.
2: Ronaldo. Ja. Kijk naar Ronaldo.
0: Nee, maar die speelt nog in Real Madrid.
2: Oh ja.
0: Helemaal
2: vergeten.
0: En daarna is hij naar Parijs.
1: Vaak zie je het wel. Maar goed, oké, jongens. De meningen verschillen.
0: Jazeker. Zeker.
1: In ieder geval,
0: voor de mensen thuis, Bika en ik zijn het eens.
1: Nee, ik bedoel, ik ben het ook eens met het feit, maar wel dat Europa wel gewoon beter opleidingen biedt. Dat zie je wel gewoon. Dat
0: betere
1: is een
0: faciliteiten.
1: Ja, yeah. Of faciliteiten. Gewoon worden beter getraind.
2: Faciliteiten.
1: Wat zijn de faciliteiten? Ik ga off-air.
0: Ja,
2: allemaal halen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bossa tune.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It was all a dream.
5: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziek scene en culture. Yeah. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
6: May I kick a little something for the G's? Cause ain't nothing but a G thing, baby.
7: Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Hell yeah.
8: And you don't stop.
9: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
10: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 9 PM. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Brits wandtapijt van 2,50 meter bij 8 meter dat in 1924 verdween, is na meer dan 100 jaar teruggevonden op een kunstbeurs in Maastricht. Jeremy Warren herkende het werk dat nu voor het eerst in Norfolk te zien is. Het toont koningin Esther uit de Bijbel en werd vermoedelijk rond 1510 in Brussel gemaakt. Het Iraanse leger heeft aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege Israëlische aanval op Libanon. 16 mensen zijn zaterdag omgekomen in Libanon. Iran beschuldigt Israël en de Verenigde Staten van het schenden van het recent gesloten akkoord. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt schepen. In verschillende Braziliaanse steden kregen mensen vannacht een vreemd alarmbericht met het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het alarmeringssysteem van de overheid is vermoedelijk gehackt en uit voorzorg offline gehaald. Er was geen noodsituatie, zeggen autoriteiten.

0: Wachttijden voor asielzoekers in Nederland, zoals de 31-jarige Boussa Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni moeten binnen 6 maanden worden behandeld, maar de wachtlijst wordt in 3 jaar weggewerkt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en zomers warm, met temperaturen tot 29 graden in Zuid-Limburg en een zwakke noordenwind die afneemt. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Let's make it happen.
4: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: This is hip-hop, homie.
6: We live right here, baby.
4: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
2: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fitigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fitigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fitigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment. Where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: Je hoort het al. PD Geldem at Galaxy Radio. We zijn er weer. I go by the name of Rockefeller, babe. En ik ben hier met Ivan en met Ben Belmiro.
1: Yes,
0: we zijn compleet en ready for the night. En natuurlijk, als je hoort PD Geldem, moet je wel weten, het worden 2 Caribische uurtjes en het is officieel begonnen. Maar voordat we echt gaan starten, ga ik nog een korte kleine toelichting geven over wat we doen. Want we maken niet alleen maar radio, we hebben ook een leuke playlist op Spotify. PD Geldem, je hoort dat ik nam een pauze, want je schrijft het ook met een pauze. We maken ook hele leuke nummertjes. En we hebben onze eigen editie in de Bitterzoet, Bad Girl editie, nog een weekje te gaan, 26 juni. Jij kan erbij zijn, laat het ons vooral weten. En nu denk jij, maar hoe moet ik het jullie laten weten? Want als ik erbij wil zijn, is niet dat ik nu in mijn auto of waar ik thuis, waar ik ook ben, kan zeggen, ja, ik wil erbij zijn. I got you. Wat je dus gaat doen, naar Instagram, vdgelden.nl, daar zijn wij te vinden. Daar stuur je ons gewoon een berichtje. Of je kan reageren onder een feed van ons. En dan of onder een post van ons. En dan zeg je gewoon, ik wil erbij zijn. En wie weet kan jij erbij zijn. En natuurlijk, onze Instagram heeft veel meer dan alleen de mogelijkheid om op onze avond te zijn. Onze Instagram bevat natuurlijk ook heel veel leuke snippets van onze voorgaande shows hier bij Galaxy Radio. Dus ik zeg je, je moet gewoon echt even kijken op die Instagram. Je gaat echt leuke dingen zien. Want we hebben ook heel veel leuke video's van onze avond. Dus het kan ook zijn dat je denkt, nou, ik moet eerst zien wat de vibe is. Het is bommerig. Laat me je dat alvast zeggen.
2: Zeker.
0: Het is bommerig. Maar als je het wilt visualiseren. Hey. Ja.
2: We beginnen sterk, hè?
0: Check ons op Instagram. PDGLDM.nl. En wat we ook altijd doen, is 2 lekkere nummers draaien die de Fidi vibe heel goed beschrijven. En ik heb dit keer, nou, ik wil zeggen, ik heb dit keer gekozen voor 2 sokka nummers. Maar eigenlijk is die tweede, is het een sokka nummer? Want ja, het is een sokka artiest, maar het is een dancehall beat.
2: Maar komt er wel sokka op, zeg maar.
0: Ja, oké. Nou, dus we zeggen, we blijven op de sokka wave. PD Geldem is natuurlijk dansa, shata, reggae, bouillon, sokka, you name it, everything Caribbean. We have it. Maar we hebben vandaag gekozen voor de sokka vibe. Dus hierbij, Voice met Kian Behave en Kes met Masterpiece.

0: girl. Yeah. Yes, dat is de Fidi Girl Damn Vibe. Dus als je meer van ons wilt zien en horen, ga naar Instagram, fidigeldam.nl. En laat het ons ook gewoon weten, hè, want je kan ons ook een bericht sturen om te komen. Hartstikke gezellig naar de Bitterzoet volgende week. Maar los van dat doen we ook nog zoveel meer hier bij Galaxy. Want we draaien niet alleen heerlijke Caribische nummers. We delen ook het nieuws.
1: Fidi Gyaldam is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Fidi Gyaldam news update.
0: Ja, en je gaat het niet geloven, maar de enige echte Ronnie Flex staat bij ons in het nieuws.
2: DJ Roffa, hè?
0: Yes, yes. Je zou kunnen denken, hè, hoe kan een urban artiest nou bij een Caribische show in het nieuws komen? Nou, dat kan ik goed verklaren, want Ronnie Flex maakt misschien wel urban en hip-hop nummers, maar heeft ook nummers waarin hij zijn Caribische roots eert. En hij brengt 2016 terug. Yes, yes, yes. En misschien kan jij denken, wat bedoel je daarmee? I got you. We hebben een fragment ervan en dan praat ik verder.
3: J. Roffa,

0: Ja, zo. Even serieus. Ik moet ook zeggen, ik hoor die billen trillen.
1: Ja, die ringvinger.
2: Ik vind dat zo hard erin gewerkt.
0: Het is, in alle eerlijkheid, kijk, die 2016 tijd, ja, dat was echt een soort van gouden tijd of zo, weet je, van onze generatie. Weet je, en ik denk, kijk, dat is wat ik probeer te zeggen. Ronnie Flex, breng die vibe gewoon weer terug. Ja, het is, het, en het wordt ook heel goed ontvangen, hè. Het wordt ook echt goed ontvangen en hij teest ons. Hij teest ons met zulke fragmentjes.
1: De vorige ook, die Punta Cana.
0: En ik denk ook, weet je, als iemand dit mag doen, is het zeker wel Ronnie Flex.
1: Ja, klopt. Ja, meer liedjes uitgebracht zoals Plek als dit bijvoorbeeld.
0: Ja, precies.
1: Invloeden.
0: Dus als iemand het had moeten doen, denk ik ja. Nou, je hebt natuurlijk een SBMG en ook wel een Broederliefde en een Vals bezig. Ja. Weet je, er zijn meer mensen die dit ook echt tot zijn recht brengen. Maar ik vind bij Ronnie Flex, denk ik, ja, dit is gewoon een 10 out of 10.
1: Ja, ik vind het een sterke pokoe.
2: Ja, ik ook. Ik vind het echt tof.
0: En wat vinden jullie van The Wave? Die hij nu weer... Want eerlijk, Ronnie Flex is een trendsetter.
2: Klopt.
0: Hij
2: ja.
0: kan gewoon bepalen waar wij als scene naartoe gaan bewegen.
2: Ja. Klopt.
0: En hij bepaalt nu, we gaan gewoon weer richting...
1: 16, hè?
0: Ja. Snap je? En het wordt gewoon weer dansen.
1: Nee, ik vind het wel hard, man. Zeg maar, ook het feit dat hij, zeg maar, twee pokoe sample die ook echt heel bekend zijn. En alsnog gewoon goed klinkt. Want meestal, ja, in sommige gevallen, dan is die pokoe echt dying dan. Maar hij brengt het gewoon echt in een goed jasje. En dat vind ik gewoon hard.
2: Ja, en ook wat... opvallend is, zeg maar, één liedje dat hij heeft gesampled is natuurlijk heel oud. En eentje is relatief recent. En zijn flow en zo is dan weer echt inderdaad richting 2016 en zo. Dus hij combineert echt gewoon verschillende elementen. Daarom vind ik hem echt creatief.
0: Ja, want ik wilde net zeggen van een Lady Lava tot aan een Immorale. Ja, like, dat betekent, je hebt echt naar die nummers zitten luisteren. Ja, je weet het. Want dat zijn niet nummers die je zomaar in dezelfde playlist vindt.
2: Nee,
0: dat zijn echt van de mensen die echt luisteren naar dat muziek.
2: Maar hij staat wel bekend dat hij echt een student van de game is. Hij release niet zomaar dingen of gaat niet zomaar op genres springen. Hij is wel echt iemand die volgens mij zich echt verdiept als hij ergens mee bezig is.
1: Dat vind ik echt belangrijk.
2: Dat hoor je dan ook wel terug.
0: Ja, zeker. Dus echt, Ronnie Flex. Ronnie Flex, excuses. Ronnie Flex, this is a 10 out of 10. En ik moet zeggen, ik wil bijna zeggen, ik ben hem dankbaar. Omdat, kijk, weet je, ik ben een DJ. En ik, weet je, ik hou... Kijk, ik draai sowieso Caribisch muziek. What else? Dus voor mij is het dan heel fijn als ik dan op feestjes moet draaien waar mensen heel, voornamelijk urban willen horen.
1: Het uitstapje, zeg maar.
0: Dat ik gewoon deze pokus van de teksten bij kan gooien. Ja. Ik denk, ja, lekker, want dit zijn die nummers waar ik ook lekker op ga. Ja, ik ga gewoon ook dansen en alles erop. Het is niet, je moet het draaien, je draait er met kiespijn van. Nee, dit is gewoon echt dat je denkt, yes.
1: Ja, man.
0: Dus, with that being said, heb ik natuurlijk twee urban dancehall nummers geselecteerd. En de eerste moest natuurlijk voor Ronnie Flex featuring DJ Dylan zijn. En dat is Punta Cana en Broederliefde featuring SBMG en Caliboy Alaka.

0: Arabische Urban.
1: Ja, maar wat een
0: yes.
1: Tune deze.
0: Toch?
1: Ja,
0: yes.
1: Zeker.
0: Is deze van 2016?
1: Ja, in de buurt.
2: Zijn wel in die periode.
1: Ja.
0: Ja, dus ja. Het blijft wel. Ja, ik denk dat deze twee nummers een goede samenvatting zijn van
1: ja.
0: Oud en nieuw. Dus waar ja, we precies. Nu weer terecht in komen. We komen weer terecht in die tijd, in die alaka.
2: 2015.
0: Ai, ja. Kijk dan! Ja man, heerlijk. Hier gaan we goed op. En we houden het natuurlijk in de gaten. Dus wanneer Ronnie Flex deze heeft gedropt, ga je deze sowieso bij ons horen. Want wij supporten dit.
1: Ik verwacht eigenlijk wel een album nu.
0: Ja,
1: met
0: ja.
1: Die vibe. Hey. Of tenminste een EP'tje. Gewoon een
0: oh my god. Als hij dat doet, ja, gevaarlijk.
2: Ja, zo crazy gaan.
0: Dat is dan weer de eerste keer na jaren dat ik echt naar een urban artiest gewoon fully weer luisteren, want dan ga ik het echt basis ook op een kozijn.
1: Ja,
0: ik ga heavy luisteren in de auto en zo. En dat doe ik nu niet, want ik luister nu echt alleen maar naar echte dansen, artiesten, reggae en dat soort dingen.
2: Het is gewoon nieuw. Het is verfrissend in een nieuw jasje. In een oud jasje.
0: Ja, klopt. Dus nu denk ik nog, nu heb ik al helemaal iets van broederliefde, let's go. Vast bezig, let's go. SBMG,
2: iedereen,
0: let's go.
2: RSG, Rotterdam Sterrengang, iedereen, kom.
0: Jonah Fraser, iedereen, let's go, man. Dit is hem gewoon. Ronnie Flex is het gestart en iedereen moet gewoon verder pakken nu, man. Maar goed, we gaan door, want er zijn nog een paar nieuwtjes hier in de wachtrij. Dit is een oud nieuwtje, maar is na alle jaren nog zo actueel. En wij hebben het nog niet besproken tijdens de show, maar wel vaker over dit onderwerp gehad. Hierom heb ik ervoor gekozen om het als nieuwtje erbij te voegen. Harvey Mason Jr., CEO van de Recording Academy, sluit niet uit dat dansen een eigen categorie wordt bij de Grammy Awards. Los van reggae waar het nu onder valt. Want dat hebben we dus wel vaker benoemd hier in de show. Van dansen wordt altijd een soort van in een verzamelwoord gezet. En het altijd reggae.
1: Ja.
0: Of Caribisch. Wij zeggen ook altijd Caribisch. Maar eigenlijk met Caribisch doe je de genres best wel tekort.
1: Ja, klopt.
0: Maar goed,
1: zeker.
0: Wij vertegenwoordigen gewoon zoveel genres.
2: Het is niet allemaal dansen, soca, reggae.
0: Ja,
2: precies, de hele tijd.
0: Ja, maar goed, voor de Grammy Awards denk ik, ik ga even door. Ik ga gewoon even door. Mason maakte deze opmerking naar aanleiding van een vraag tijdens een interview met World Music Views. Of er een mogelijkheid bestond dat reggae en dansen een aparte categorieën zouden worden. Hij zei, het is mogelijk, want alles is mogelijk. Als het om categorieën gaat, hangt het af van wie het voorstel indient. Dat is wat hij zei. Als de dansgemeenschap een eigen categorie wil en ze daar sterk in geloven en de belanghebbenden in die categorie vinden dat ze een eigen categorie willen, dan dienen ze het in. Zodra ze de juiste formulering in het voorstel hebben, de juiste argumenten waarom dit belangrijk is en de juiste ondertekenaars vinden, de juiste rechtvaardiging, dan heb je een nieuwe categorie. Dit zei hij op de 64ste Grammy Award editie. En inmiddels zitten we nu op de 68ste editie dit jaar en is het nog steeds niet opgelost.
1: Maar dat betekent dat niemand het initiatief heeft genomen.
2: Om zou zoiets moeten indienen eigenlijk.
0: Maar hoe hij het ook zo opzomt. De rechtvaardiging en de ondertekenaars en de argumenten. Like, dikke chillpil, man.
1: Ja, ze maken het waarschijnlijk niet makkelijk
2: precies.
1: Om een nieuwe categorie. Maar ja, ik vind wel, ik vind inmiddels wel, dansen en reggae, ze zijn zo verschillend nu van elkaar.
0: Ja.
1: Dat ze echt niet meer onder één
0: zouden. Nee, het past gewoon niet meer.
2: Ik denk misschien dat ze dansen al zoveel ger zien, dat ze misschien het niet eens erbij willen hebben. Want je kan dansen heel breed nemen, zeg maar. Je had een pokoe spice om je like it, maar je kan ook heel rauw gaan. Voor Skilly Bang of een Skang.
0: Mm. Dus shoot him, achtige dingen, oké.
1: Maar ja, maar hip-hop.
0: Hip-hop, zeggen ze ook gewoon, jump on my dick en zo. Ze zeggen nog taking perks en pills en weet ik het. Allemaal gekke dingen.
2: Ja. Maar wie verwacht je dan dat zoiets aanmeldt?
1: Ja, dat vond ik een beetje vaag. Hoor.
0: Nou ja, wat ik in mijn hoofd heb, is eigenlijk de grootste recordlabel.
2: VP.
0: Ja. Is dat de grootste?
2: Grootste
0: ik heb oprecht geen idee.
2: VP Records.
0: Ja, nou, ik vind hun moeten het regelen. Want jullie, dat zijn gewoon de vertegenwoordigers.
1: Met grote artiesten, dus bijvoorbeeld de Vibes.
0: Ja,
1: of,
0: toch? Ja.
1: Essentia, ja,
0: precies,
1: erbij,
0: ja. Ik denk, het zo hoort het te gaan.
1: Ja.
0: Ik denk niet, ik zou niet zeggen van ja, nou, Vibes moet dit gaan regelen.
2: Nee,
0: ik denk,
2: dat
0: is
2: zeker
0: niet. Is niet voor zijn leven. Maar als het gaat om een recordlabel, die doen al die administratiedingen voor de artiest. Dus ik denk, ja, doe dit erbij. Want als het jou lukt om dit erbij te hebben, die artiest wordt alleen maar groter, hè?
1: Ja, 100%.
0: Ja, dus je verdient sowieso meer geld.
2: Ja, klopt.
0: Het is een investering. Ja, dat is heel veel schrijven. Maar goed, we hebben chat tegenwoordig. Maar crazy, right? 4 jaar verder, hè? En we zijn nog steeds gewoon. In die 4 jaar is er dus niemand geweest die dit heeft opgepakt.
2: Ja. Of niemand is geweest die zeg maar aan al die criteria heeft voldaan.
0: Mm. Maar goed, dan kom je er toch voor naar buiten van luister, we tried.
1: Ja.
0: En als je dan naar het nieuws gaat, misschien krijgen hun ook een beetje backlash. You know?
1: Ja, want inderdaad, je hoort ook inderdaad geen geluiden van, hey, ik ben het nu. Bijvoorbeeld als alle artiesten ook gaan aangeven, al de Caribische artiesten, van, hey, dan willen gewoon echt dat dat zijn eigen genre is. Hoe meer geluid zij ook maken, dan gaat er echt wel iemand, denk ik, het willen oppakken. Maar nu, ik hoor artiesten niet echt klagen
0: erover. Nee, oké, dat is waar.
2: Nee, ik hoor het eigenlijk bijna nooit.
1: Ja.
2: Dat ze het daarover hebben van, hey, dansen, Grammy Awards heeft een eigen danscategorie nodig.
0: Nee, ik ook niet. Maar goed, misschien denk ik, misschien is die vraag gewoon niet gesteld. Maar goed, dan kan je hem ook best wel. Je kan zelf alsnog op je story gewoon erover praten.
1: Ik denk
0: gewoon
1: dat als de hele scene massaal geluid maakt, dat ze dan het vast zullen doen.
0: Of ze nemen genoeg met Caribbean Music Awards. Maar dan vind ik, dat doe je zelf tekort.
1: Ja, precies.
2: Of je wilt zeg maar Caribbean Music Awards zo groot maken dat je de Grammy Awards niet nodig hebt.
0: Maar dan vind ik dat je jezelf nog steeds tekort doet.
2: Begrijp ik, bij zijn investeringen.
0: Dat snap ik. Maar ik denk wel van, kijk, bij de Grammy Awards, wat het waardevol maakt, zijn al die verschillende categorieën.
1: Bij Caribbean Music Awards, je hebt het al Caribisch gemaakt. Dus je
0: snap
1: bent
0: je? Dus het is al in je hoek.
2: Dat snap ik,
0: Maar heb je nog hip-hop en alles. Maar ze zeggen dus dat er zelfs een Latin Fusion categorie bij is gekomen bij de Grammy, hè?
2: Ja?
0: Ja.
2: Wat had dat in dan?
0: Ja, weet ik het.
2: Bad Bunny zeker.
1: Ja, die kant. Maar ik denk omdat bijvoorbeeld, er zijn zoveel Spaanstalige landen en zoveel landen die dus inderdaad naar de Spaanse muziek luisteren. Ook als je volgens mij gaat die artiesten opzoekt. De streams gaan echt.
0: Through the roof. Ja dus dat is waar.
1: Dan op een gegeven, dus dan kom je niet meer onderuit.
0: Ja. Ik moet ook wel zeggen, als je bijvoorbeeld kijkt naar hele grote evenementen, zoals Coachella. Dat is like gewoon een wereldevenement. Ja, dit jaar. Nou, zelfs voorgaande jaren ook stonden er echt wel wat Latin-artiesten. Karol G heeft er dit jaar op gestaan. Bad Bunny volgens mij zelfs ook. Like, ik bedoel, daar komen artiesten zoals Justin Bieber en zo, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dus dat is al, Latin is toch wel net een.
1: Ja, het is wel groter dan dat. Dat soort.
0: Ja, en na Latin heb je nog Afro. En dan komen wij.
1: Maar heb je een Afro-categorie?
0: Oeh, goede vraag. Oké, ik denk we gaan even 2 nummertjes draaien en we gaan dit onderzoeken en dan komen we hier snel en kort op terug. Dus hierbij heb ik Beyoncé featuring Sean Paul met Baby Boy en Shaggy met Big Up.
2: Shaggy.

0: Ik wil eigenlijk niet gezellig meedoen, hè, want we hebben het opgezocht. En luister. En niet om andere genres tekort te doen, want ik hou ook wel van verschillende genres. Maar hey, what? Laat me zeggen dat ik ging kijken welke categorieën er allemaal zijn. En er is gewoon maar één. Eén reggae. Gewoon letterlijk maar één reggae-categorie. En niet reggae en dan heb je nog allemaal kleine categorieën ertussen zitten. Nee, het is gewoon reggae, punt. En bij Afro was het ook alleen... Wat was het? African...
1: Music performer. Ja, ja, ja.
0: African music. Ja, dat kan gewoon... Ja, dat vind ik echt erg.
1: Dus eigenlijk zien ze reggae als, zeg maar... Caribisch eigenlijk. Verzamelnaam voor elke
0: ja,
1: genre.
0: Ja,
2: ja. Ja, maar het vervelende, of ja, vervelende, dat is maar hoe je het bekijkt. Want volgens mij, Bob Marley wint hem bijna altijd, volgens mij toch, in die genre als hij wordt genomineerd.
0: Nu nog?
2: Volgens mij wel, ja.
0: Goeie vraag.
2: Ja, ja, meestal
0: wel. Nu moeten we weer zoeken.
2: Ja, ja, nee, maar...
1: Zijn lekker bezig.
2: Want volgens mij, ik kan me nog herinneren dat Vives een keer nog zo'n opmerking maakte van, je, toch, Bob Marley heeft al zoveel gewonnen, laat... ja, hij wint nog steeds, gewoon, ja.
0: Oké, okay, well, damn. Oké, okay, dan wil ik nog als laatste zeggen dat... 2 dagen geleden een nieuwtje naar boven is gekomen dat de Grammy Awards 2 categorieën heeft bijgevoegd. Eentje is Latin Songs. Mind you, er zijn al 6 of 7 of 8 categorieën in Latin. En Asian Pop. Ja. En dat gun ik ze, maar ik denk, nou, gooi die danshal dan gewoon even erbij. Dat weet je? Dus ja, ja, ik ben wel een beetje bitter hierover.
1: Maar ja, ik moet er wel bij vermelden dat, zeg maar, danshal pas... de laatste paar jaar, of ja, de laatste jaar echt zeg maar weer een uprising heeft gehad.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Dat wel. Dus we moeten kijken hoe dit gaat, consistentie.
0: Oké, okay, geef ze tot 2030. Ja, en dan moet het geregeld zijn. Ja, toch? Dan moet het geregeld zijn. Anders gaan wij die, hoe heet
1: aanmelden.
0: Ondertekenaars, de rechtvaardiging en dan doen wij dat wel. Maar we gaan door, want ik heb hier het laatste nieuwtje en dat gaat over de Kinga Danzaal Vibes Cartel. We hebben hierover gesproken en ik zei nog dat dit een staartje zou krijgen en het heeft een staartje gekregen. Want zijn God and Time album scoort het hoogste debuut op de UK officieel downloads chart. Ja, zo blijken meningen toch wel te verschillen en zo laat hij toch weer eens zien hoe unstoppable hij is. Want wij waren niet heel enthousiast over God and
1: het,
0: Time.
1: Ik begrijp het wel, omdat het zeg maar heel breed en divers is.
0: Ja, oké, okay, voor dat iedereen. Wel. Ja, want dat zeiden we vorige week ook. Ja, oké, okay, in de breedste vorm, iedereen kan een beetje, ja.
2: Klopt, dus dat is wel toegankelijk, het album, voor ieder.
0: Ja, ja. Oké, okay, hoeveel nummers denken jullie, vinden jullie er echt... nice van? Ongeveer een beetje?
2: Ik had volgens mij opgeslagen. 4, 5.
0: Ik had ook 4.
1: Ja, 4 of 5.
0: Maar goed, kijk.
2: Ik heb 3 volgens mij.
0: 3 is weinig. How dare you? Nee, maar ik denk...
2: Ja, ik heb 3.
0: Oké. Okay. 4, 5 is... Ja, dat denk ik... Mag je dan zeggen dat het een geslaagde album is? Ik denk eigenlijk dan wel. Als je 4, 5 nummers...
2: Hoeveel nummers heeft het? Album? We gaan even kijken.
1: Want ik verwacht niet zeg maar dat het een hele... Wat ik vorige week al zei, dat het een hele fully dancehall album is. Dat verwacht ik ook niet. Dus
0: would be nice though.
1: Ja, klopt. Maar ik vind het wel geslaagd zeg maar voor het publiek dat hij wil bereiken. Wat hij wil zeg maar, zichzelf niet in een hokje plaatsen. Dat snap ik ook wel.
2: Maar het heeft 14 nummers. En dan als 4 ja, okay, goed zijn, dan...
0: Ja, oké, okay, lelijk. Ja. I tried. Jullie weten ik ben biased, so you know, I tried. Nee, oké. Okay, dus ja, dus dat betekent eigenlijk de volgende moet gewoon... een brede vorm zijn in een Caribisch hoek. Doe een shata, doe een dansen, doe een bouillon, doe een sokka.
1: Dus nog zo'n EP of
0: ja,
1: zo.
0: Snap je? Ga gewoon, doe een reggae, ga gewoon al die subgenres af en gooi ze allemaal gewoon op één plek en dan gaan we heerlijk erop. Maar goed, het kan zijn dat jij nu naar deze discussie luistert en dat jij denkt van ja, ik heb het nog niet kunnen luisteren. Nou, wij hebben hier 2 nummers. En ik heb 2 nummers. Kijk, we zeggen, hè, we zeiden het al, er staan 14 nummers op. Dus je moet echt zeker nog wel 12 luisteren. Geen rekenwonder hier, oh. Yes, I know. Maar ja, er zijn nog zeker 12 te beluisteren. Maar ik denk, ik draai alvast 2 voor jou. Zodat je alvast in de mood kan komen. En misschien wil jij ook wel meer gaan luisteren van God and Time. En heb jij ook een hele andere mening. Dus hierbij heb je Vibes Cartel met Round and Round. En Vibes Cartel featuring Shensia met Panic.
3: There you go.

0: Ja, Vibes Cartel met Panic. En zometeen gaan, zoals jullie gewend zijn, Benny en ik het weer hebben over voetbal.
1: Yes,
0: want
1: let's go.
0: De WK is nog steeds gaande. Dus daar gaan we zo weer over praten.
2: Yes, maar... en ik stel de schuine vragen.
0: Yes.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 10 p.m. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Gisteravond en vannacht waaiden in Groningen meer dan 350 bomen om of raakten zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 tussen Delfzijl en Scheemdaan en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op. De meeste wegen zijn vanavond weer open. De provincie vervangt later alle bomen. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel Russische installaties op de Krim aan. In verschillende Braziliaanse steden kregen mensen vannacht een vreemd alarmbericht met het woord misantropie, soms met een cijfer erbij. Het alarmeringssysteem is vermoedelijk gehackt en uit voorzorg offline gehaald. Er was geen noodsituatie, zeggen autoriteiten die onderzoek doen naar het incident. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro betalen aan een man van 77 jaar die 15 jaar in de gevangenis

0: Kom nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden. Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio. You know the station. On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
3: 24 hours a day.
5: We are Galaxy.
6: Let's get it.
7: Bring the beat back. Bring the beat back. We back.
5: Let's get it.
8: This is where the biggest stars come to play.
3: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fitigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fitigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fitigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment. Where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: Yo, this is Ivan and Ben live on the mic. Their vision on the World Football Cup vibes. The stadium hot, the fans them loud, and the action can't stop. From last minute goals to red card drama, every match a pure fire. Stay locked, stay ready, cause the football fever just arise higher and higher. Ivan and Ben, bringing the real talk, the real vibes, and the World Cup energy worldwide.
1: So,
2: Af van die intro, hè?
1: Nee, ik zeg je. Zo, is een rechtvaardige intro. Dus ik gun het jullie. Half.
2: Dankjewel.
1: Nee, maar kijk. Ik heb zoveel te vragen en te zeggen dat ik niet weet waar we gaan beginnen. Dus ik ga gewoon, ik denk misschien ook, ik laat het aan jullie over. Ja. Moeten we beginnen over de wedstrijden van de vorige?
2: Ja, doe maar de wedstrijden.
3: Ja, want in principe zijn nu alle eerste pool wedstrijden gespeeld.
1: Ja. Ja, want we gaan het niet hebben over die van vandaag.
3: Nee,
1: die houden we nog even in de koelkast. Ja, misschien ben je
3: aan... Tot geval ze het niet hebben gezien.
1: Ja, oké. Okay, dus daar houden

0: hebben het op de vorige. Oké, vertel.
1: Dus om te beginnen, waar staan we? Laten we beginnen met Nederland. Helaas gelijk gespeeld.
2: Tegen Japan.
1: Tegen Japan, maar van tevoren was dat wel een beetje de verwachting.
2: Alleen ja,
1: dat
2: de manier waarop was gewoon kut. Ze stonden zeg maar, eerst 1-0 voor, toen het 1-1. Toen 2-1 en toen dacht Ronald Koeman, hey, ik ga lekker verdedigend wisselen.
1: Ja, wat overigens niemand begrijpt. Ja. Iedereen is daarover gevallen. Maar ik heb het wel een beetje... ik weet niet, ik snap het gewoon niet zo goed.
2: Nee, ik ook niet.
1: Ja, wat er zeg maar in zijn hoofd omgaat, waarom hij denkt van dit zijn de
0: maar
1: juiste
0: ze hebben toch, sorry, nu ga ik je onderbreken, want nu heb ik al een vraag. Maar ze hebben toch altijd na zo'n wedstrijd, dit hadden we vorige week besproken.
2: Nabeschouwing, dat
0: ze,
2: ja.
0: Hebben ze er niet aan hem gevraagd? Van, waarom heb je...
2: Ja, Koeman is een beetje eigenwijs.
1: Ja, hij gaf volgens mij ook best wel een antwoord waar je niet zoveel aan hebt. Vol van, ik dacht dat het... juist was op dat moment en het is toevallig niet goed uitgepakt, dus ja, so be it. Dat was een beetje het antwoord, zeg maar. Dus ja, daar heb je ook niet zoveel aan.
0: Nee, oké, praat verder.
1: Dus dat is jammer. En dan, wat wel mooi is om te zien, bijvoorbeeld Haiti heeft dan wel verloren, helaas. Maar ze speelden heel goed.
2: Ja, hele goede wedstrijd gespeeld.
1: Ze speelden heel goed tegen Schotland.
2: Aantal discutabele momenten.
1: Ja, dat ook.
0: Ik snap niet wat dat betekent.
1: Ja, ze hadden volgens mij... Schotland had rood kunnen krijgen, volgens mij. Door een tackle die niet werd bestraft. En dat was nog iets
2: penalty.
1: Anders.
2: Ja. Moest ook een penalty krijgen vanwege een handsbal.
1: En dat was en dan hadden ze misschien wel gelijk gespeeld of gewonnen. Dus... maar al met al, het speelde goed. Ze speelden echt goed.
0: Maar ze zijn er nog niet uit, toch?
2: Nee, ze hebben nog kans om door te gaan.
1: Ja, straks spelen ze tegen Brazilië. Wel moeilijk. Maar je ziet alle wedstrijden sowieso zie je dat meestal de underdogs doen tot nu toe gewoon heel goed.
0: Oké,
2: ja, dat is wel dicht bij elkaar.
1: Ja. Ze doen het echt heel goed. Bijvoorbeeld een Congo heeft het goed gedaan tegen Portugal.
2: Cape Verde gelijk tegen Spanje,
1: waarvan iedereen dacht van die gaan echt zwaar onderuit. Ja. En we hebben gewoon goed stand gehouden, dus dat is ook wel mooi om te zien. Helaas is het bij Cura niet gelukt om stand te houden.
2: 7-1 voor Duitsland.
1: Ja, dus dat was wel echt...
0: valt dat nog te redden?
2: Ja, zeker.
1: 100%,
2: de beste nummers 3 gaan door, dus stel voor ze winnen nu, dan heb je alle grote kans om door te gaan.
1: Ja, want ze moeten nog tegen Ivoorkust en nog tegen Ecuador.
2: Ja.
1: Dus het is nog haalbaar.
2: Maar wat wel mooi was, zeg maar, Curaçao heeft natuurlijk eerst het doelpunt gemaakt.
1: Ja.
2: Op het WK.
1: Ja,
0: ik heb die filmpjes gezien.
2: Dat was echt nice om te zien.
1: Ja, man. Ja. Zeg maar hoeveel ontlading daarbij vrij kwam. Gewoon,
2: En het was niet de 6-1 of de 5-1. Het was gewoon de 1-1. Het smaakte gelijk. Dus dat was gewoon echt wel mooi om te zien.
1: Ja, man. Dat was echt een heel mooi moment. Dus ik hoop gewoon echt dat Cura gewoon nog weet te stunten de komende 2 wedstrijden. En dat ze gewoon misschien toch nog doorgaan. Dus ik hoop het echt. En sowieso gun ik het alle underdogs eigenlijk. Je ziet het eigenlijk, alle grote Europese landen, de favorieten, hebben het allemaal moeilijk gehad.
0: Maar dat is wel leuk, toch? Iedereen is een soort van gewend hoe het eruit hoort te zien. En dan ze zeggen altijd voetbal is... hoe zeg je dat?
1: De bal is rond.
0: Juist, de bal is rond. Dat zeggen ze toch? Nou, Nila, dit jaar is de bal rond.
1: Ja, klopt. Dus dat is echt, echt mooi om te zien. Nou, tot nu toe vind ik het een leuk WK. Alleen een beetje jammer, vind ik, van die waterbreaks.
2: Ja, dat is gewoon kut. Dat is gewoon kut.
0: Dan moeten jullie het wel even toelichten. Waterbreaks, waar?
2: Een wedstrijd duurt 90 minuten. En dan rond de 20 minuten hebben ze zo'n waterbreak. Zeg maar, omdat het heel heet is. En dan hebben ze even pauze. Maar wat er dan gebeurt is... stel je voor, één team is alleen maar aan het aanvallen. En op een gegeven moment heb je ineens een waterbreak. Dus het hele momentum gaat daar weg. Dus moet je helemaal weer opnieuw beginnen om, zeg maar... druk te kunnen zetten op een ploeg.
0: Je kan ook niet met de zandbak rennen, toch?
1: Nee, maar het is overdrijven. Er zijn WK's geweest in Brazilië. Er is in Zuid-Afrika geweest. Er zijn zoveel andere momenten ook gewoon WK's in de hitte gespeeld. En voetballers zijn echt wel gewend om onder bepaalde...
2: En er zijn ook voetballers geweest die ook hebben gezegd van... het valt eigenlijk wel mee.
0: Yeah. Ik heb dus... aanvoerder van Nederland.
2: Freddy van Dijk.
0: Juist, hij. Ik zag dus ook zo'n korte interview. dat, hij, dat, dat de vraag werd gesteld. Maar toen wist ik het allemaal niet.
1: Ja,
0: en toen zei hij van, ja, het is gewoon, ja, het is een beetje lastig om te kijken naar, show, naar een wedstrijd. En dan word je, de, ja, word je er een soort van uitgehaald. En
1: ja,
0: dan,
1: ja, precies.
0: Het is een beetje onnodig. Maar toen dacht ik, ja, wat zegt hij? Reclame hoort er gewoon bij.
1: Ja, maar
0: ik snapte het niet. Maar goed, jullie praten nu over niet na eerste helft, tweede helft. Jullie praten
2: de helft,
0: over...
2: De helft van de eerste helft.
1: Ja,
0: dat is crazy.
1: En dat is echt iets nieuws. Dat hebben ze nog nooit.
2: Dat is echt iets Amerikaans eigenlijk ook, ja.
1: Precies, en het wordt echt gewoon gebruikt om reclame te maken. Komen gewoon reclamespotjes en dat soort dingen.
2: Maar één of twee minuten of zo.
1: Ja. Dus ja, de hele, je voelt gewoon aan dat de hele insteek is gewoon niet echt speciaal of zogenaamd voor de spelers. Maar,
0: nou, Amerika heeft echt wel... roet in het eten zitten gooien.
1: Ja,
0: met die mensen die niet binnenkomen in het land. Die scheidsrechten.
1: Ja,
0: en dan nu dit.
1: Ook, ze hebben wat ze ook nu hebben toegevoegd, is dat in de rust moet iemand van het team een interview geven.
2: Oh ja.
1: Dat is ook belachelijk.
2: Dus zeg maar, je gaat niet eens meedoen aan de teambespreking.
1: Ja.
2: Je moet gewoon gaan praten van, hey, hoe vond je de wedstrijd, hoe vond je het gaan?
0: Ja, maar dan moet je die mensen die banken gewoon zetten, toch? Of is dat raar? Ik zou iedereen die op die bank zit sturen.
1: Ze doen bijvoorbeeld de assistent trainer. Maar ja, die assistent trainer wil ook gewoon bij die bespreking zitten.
0: Ja, okay, ja.
1: Omdat misschien de hoofdtrainer gewoon samen met hem wil bediscussiëren van hey, zullen we dit en dit en dit doen? Maar nu is hij gewoon een interview aan het geven. Terwijl er belangrijkere dingen eigenlijk gedaan moeten worden. Dus dat is ook echt heel apart.
0: Daar praat iedereen over.
1: Ja,
0: ik zag al die nieuwtjes. Ik denk, ja, maar ik begrijp niet waar dit over gaat.
1: Ja, er is heel veel anders dit WK. Er was nog een ander puntje, maar ik ben het nu even kwijt. Misschien kom ik er zo meteen weer op.
0: Oké, het is ook muziektijd. Ja. Maar voordat we muziek gaan draaien, wil ik nog wel één vraag stellen. Want je zei assistent trainer.
1: Ja.
0: Ik wist niet eens dat dat er was. Maar is dat ook zo'n grote happening als de hoofdtrainer? Want ik zie altijd nieuwtjes over hoofdtrainers. En die gaat weg en die gaat naar daar. En die gaat het toch wel doen. En is assistenttrainer, is dat ook een happening? Of is dat een soort van...
2: Niet zo groot. Meestal heb je zeg maar... Ja, niet meestal. Soms heb je gewoon oud-voetballers die dan zeg maar assistent zijn van een trainer. Maar het is niet echt een
1: happening. Meestal is het een beetje... Als je zeg maar uiteindelijk ook hoofdtrainer wil worden van een club, dan eerst begin je eerst met de opleiding tot trainer. En dan ga je vaak eerst ergens assistenttrainer zijn. Zo maak je eigenlijk stappen. Je gaat niet meestal gelijk hoofdtrainer.
0: Oké. Maar het is ook niet dat je kan solliciteren, hey, ik wil assistenttrainer worden.
2: Nee, je moet hele opleiding volgen van de KNVB en dergelijke.
1: Ja, dat wel.
0: Oh,
1: en ja, soms als je een bepaalde naam hebt, als je gewoon carrière hebt gemaakt.
0: Dan, dan rooi je er een beetje.
1: Ja.
0: Oh, grappig.
1: Ja.
0: Nou, we gaan. ik heb vragen daarom. Ja. Ik wilde eigenlijk nog meer vragen stellen. Maar, hè, het blijft een zaterdagavond. En we gaan natuurlijk nog wat nummers draaien. Ik heb hier twee nummers. Straight from Curaçao. En daar kunnen we zo meteen nog even over praten. Want eentje heeft ook een WK-onderlaag. Mm. Dus daar kunnen we zo nog even over praten. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar de nummers luisteren. Dus hierbij heb je die ops met Masendo en S.G. Johan en Zona Steve en Iski met Hiska Bobma.

0: This is Ivan and Ben on the mic. If you're new to football, no worry. We got your brethren. One ball, two goals. 11 man on each side. Run with the ball. Pass it quick. Score for the crowd go wild. No hands allowed unless you're the goalie in the box. And if the ref blow the whistle, somebody just get caught. 90 minutes, pure vibes, tackles and goals. So kick back, tune in, and make football touch your soul. Ivan and Ben, teaching the game.
1: Period.
0: Caribbean style.
2: Boom. Are the teachers.
1: Yes. Voor als je het niet had gehoord bij deze, je hebt het weer gehoord. Even de kracht en de power. Oké, ik heb heel veel vragen en ze zijn allemaal, lopen niet in gelijke banen. Dus het gaat niet in een, ja, het gaat niet in een vloeiende lijn. Maar
2: nee,
1: kijk,
2: vraag maar.
1: Weet je, nee, maar ik ga het ook gewoon zeggen voor, weet je, die ene persoon die nu ook meeluistert, wil ik ook gewoon even zeggen. Ik heb naar de voetbalwedstrijden, niet allemaal, ik heb 2 gezien, 2,5. 1,5 voetbalwedstrijden heb ik gezien voor de heren. Want ik dacht, ik kan niet altijd gewoon, you know, met een grote vraagteken hier al zitten als hun erover praten. Dus ik heb gekeken naar Curaçao. Heb ik halverwege ben ik gestopt, want mijn hart deed gewoon te pijn. Ik vond het niet meer leuk. Ik denk bij 4, nee, bij 5. Bij 5 werd het te bond voor mij. Toen dacht ik, nou, dat gaat nu echt te ver. En toen ben ik weggelopen. Mijn zoon heeft hem wel afgekeken. En ik had, oh my god, welke was die tweede? Tegen wie moest Nederland?
2: Japan.
1: Tegen Japan, toch? Ja, die heb ik ook een stuk gezien. Dus eigenlijk heb ik gewoon 1 gezien.
2: Ja.
1: Als je die 2 allemaal bij elkaar zet, heb ik 1 gezien. Maar goed, weet je, ik moet wel zeggen, mijn partner was onder de indruk van wat ik zei. Maar ik weet niet meer wat ik zei. Maar ik weet dat ik iets zei, dat ik hier uit de show had geleerd. En toen had ik het gezegd. Maar ik weet niet meer wat het was. Oké. Maar goed, anyway, ik wil over hele andere dingen praten. Want er was dus op het nieuws gekomen, we gaan eerst naar Curaçao. Er was dus op het nieuws gekomen dat, ja, ik weet niet welke voetballer dat is. Hij heeft dus een broer en die broer sprak...
2: Bakuna?
1: Heet hij zo?
2: Ja,
1: zo die, hele lichte ogen.
2: Ja, ja,
1: hele familie, helemaal light skin, lichte ogen.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja,
1: allemaal modellen.
2: Ja.
1: Oké. Nou, hun zijn dus de enige familie die met z'n allen in een huis verblijven tijdens het WK. Gewoon met de hele fam.
2: Wat is
1: dat? En dan gingen ze allemaal... Oh, wisten jullie dat niet? Nou, kijk, ik ben voor de... Voor, hoe zeg je dat?
3: De randzaken.
1: Voor de randzaken, ja. Ik ben voor de randzaken. Nou, dus ze kwamen dus op het nieuws. Ik weet even niet meer waar ik het had gelezen, maar het was op het nieuws. Want het was ook een video. En dan gingen ze zeggen, ja, familie is heel belangrijk. Bababababab. En toen die trainer, hoe heet die? Koeman?
2: Advocaat. Van Curaçao is advocaat. Hè.
1: Advocaat?
2: Ja, dus advocaat.
1: Advocaat zijn voornaam?
2: Nee, Dick advocaat.
1: Even. Oh, Dick advocaat. Oké, nou, hij dus, ik ben helemaal flabbergasted. Ja. Maar Dick dus, hij had dus gezegd dat voor zijn spelers... Stoppen jullie.
2: sorry.
1: Ja, anders ga ik hier al helemaal zitten lachen. Ja, hij had dus gezegd dat voor zijn spelers het echt heel belangrijk is dat... Ja, familie echt heel belangrijk is. Dus hij is echt een supporter voor, ja, nou, breng je familie en dat soort dingen mee.
2: Ja.
1: En het is dus gewoon heel, ja, ik vind het dus heel mooi om dan terug te lezen of te zien dat die voetballer, ik ben zijn naam weer vergeten, Bakuna?
3: Bakuna. Bakuna. Dat is de achternaam, zeg maar.
1: Oh, dat is de achternaam. Ja. Oké, nou ja. Het zijn broers, toch?
2: Ja.
1: Het zijn 2 broers in hetzelfde...
2: Ja.
1: Toen ik dat hoorde, dacht ik ook, wat? Als ik, ja, dat is crazy, want mijn zus en ik halen wij voetballers, maar als mijn zus ook DJ was, crazy. Maar goed, anyway, dus dat was al 1 ding, dat ze gewoon broers zijn en samen meedoen. Ja. Maar ook dat ze met z'n allen gewoon in een huis zitten en vrouwen, kinderen mee hebben genomen.
3: Maar je ziet het ook, zeg maar, als ze in de bus zitten, als ze de bus uitstappen, is alleen maar feest.
2: Ja, ja.
3: Ze genieten echt dat ze op het WK zijn, daar geniet ik ook van.
1: Ja, ik geniet daar ook van. Dus dat wilde ik eventjes benoemen. En verder is er nog iets dat me is opgevallen wat ik wilde benoemen. En we gaan nu naar Afrika toe, want Kaapverdië. Ja, ik weet, het zit niet in het Caribisch hoekje. Ik moet wel zeggen, hun hebben ook kompa-achtige pokus. En ik weet, kompa is niet per se alleen voor de eilanden. Maar Cabo is eiland.
2: Ja.
1: Oké, maar hoe heet het? Nou, ten allereerste, wij hebben hier in Nederland ook veel Cabo's. Hebben jullie gezien, was het in Rotterdam? Al die Cabo's buiten. Met die vlaggen en alles.
3: Crazy.
1: Ik ben niet eens Kaapverdiaans, maar ik wilde erbij zijn. Ik dacht, Vissa is daar?
2: Ja,
1: zo leuk. Nee. En ook, hun hadden ook een doelpunt gescoord, toch? Nee, dat zijn 0-0.
2: Tegen Spanje die...
1: En daar waren ze heel trots op, toch? Tuurlijk, ja. Toen ik iedereen zag schreeuwen en alles, I was like, my soul was sold. Ja. Ik vond het zo leuk om te zien. En dan moet ik het, ik denk dat jullie al weten over wie ik het ga hebben.
3: De keeper.
1: Want de keeper begon met 58.000 volgers.
2: Ja.
1: En eindigde met 5 miljoen. Inmiddels zelfs, waarschijnlijk niet 9 of 10 miljoen als je niet uitkijkt.
3: Echt, echt een goede wedstrijd.
2: Ja, man. Hij heeft zo 40
1: jaar. 40 jaar. Want ze zeggen meestal dat die voetballers heel vroeg met pensioen gaan. Toch? Of is dat een fabel?
3: Nee, de laatste meestal, paar jaar is het wel.
2: Ja, voor voetbaltermen is 40 oud. In voetbal. Jaren, om het zo te zeggen. Ja. Maar
3: laatste jaar is het wel allemaal geschoven.
2: Ja, dat, klopt. Het schrijft wel meer op.
3: Voetbal is het later stoppen met voetbal.
2: Ja. Maar inderdaad, crazy man. Hij heeft hun echt gered.
3: Ja.
2: Hij heeft echt goed gekiept. Dus alle props naar hem. Alle props.
1: En nou, dan ga ik door. Want hij had ook zo'n verhaal die hij ging vertellen. En mijn hart brak. En uiteindelijk is het goed gekomen. En het moet gewoon een film gemaakt worden voor zijn verhaal. Want hij zei dus dat hij...
2: Visa.
1: Ja, maar dat ze dat geld niet hadden. Dus hij kon die visa niet regelen. Zijn moeder kon niet mee. En uiteindelijk heeft hij dan zo'n wedstrijd gespeeld. Zoveel followers gekregen. En zijn moeder komt.
2: Ja,
3: ik heb gelezen.
1: Is that not like a movie?
3: Gewoon een story gewoon.
1: Snap je? That's crazy.
2: Daarom het WK. Over het algemeen is toch echt voor mooie momenten. Vooral dat dit soort kleinere landen ook nu gewoon mee kunnen doen.
1: Mm-hmm.
2: En je ziet zeg maar wat het ook gewoon doet bij mensen die misschien bijvoorbeeld, net als jij, normaal gesproken niet eens echt van voetbal houden, maar nu ga je toch wel een beetje kijken.
1: Nu ben ik betrokken.
2: Ja, ik ben betrokken. Dus dat vind ik wel altijd mooi van het WK. Het brengt gewoon iedereen bij elkaar. Ook al hou je niet echt van voetbal, maar gewoon het feit dat iedereen gewoon gezamenlijk achter hun land gaat staan. Dat is gewoon mooi om te zien. Wat je zegt, wel die Cabo's feest gingen vieren.
1: Ja, dat is zo.
3: Zou ik geen juichen die wedstrijd. Dat was echt van, kom echt naar het halen.
2: Ja, bij Cura ook. Dus... Ik sprong gewoon van de bank. Ik dacht... Ja, dat
1: en
2: is,
1: ook die beelden zag ik. Nou ja, ik weet niet. Was dat Villa Thalia in Rotterdam? Nou, ik weet niet of het daar was. Het was de plek waar die Ops en die Cyro moesten optreden. Ik weet niet of jullie weten.
2: Nee. Masilo.
1: Oké, anyway daar. Toen al die mensen losgingen, ik dacht, wat doe ik thuis?
2: Ja.
1: Yo, waarom was ik niet daar?
2: Klopt.
3: Dat is echt crazy.
1: En ik gun het ze allemaal. Hè. Ja, ik gun het ze allemaal. Ik denk gewoon leuk, ik wil er juist bij zijn. Geef me die t-shirt, ik draag het. Geef me die vlag, ik vlag ermee. Ik ben gewoon down. Ik vond het echt leuk, man. En, oh my god, ik wilde nog wat zeggen. Want ik was nog iets dat me was opgevallen, maar ik kom er nu niet op. Nee, ik kom er niet op. Maar goed, ik wilde wel, wat ik nog verder wel wilde zeggen, is dat hadden jullie ook die Amerikaanse beelden gezien van de Nederlanders die oranje aan hebben in Amerika?
3: Nee,
1: hebben jullie gezien hoeveel Nederlanders daar zijn?
3: Dat zeg maar iemand op een bus stond en dat je dan mensen zag dansen? Of was het
1: dat weet ik even niet meer. Ja, volgens mij was het wel...
2: Op de weg of
1: nee, op de weg liepen ze met z'n allen. Heb je het ook gezien?
2: Klopt.
1: Niet normaal.
2: Volgens mij gewoon richting het stadion gingen ze.
1: Dat was weer zo'n moment voor mij dat ik dacht, shout-out naar Nederland.
2: Ja,
1: uiteindelijk, we laten het toch weer zien, pa. We zijn down en we supporten het. Dit
2: WK heeft me wel extra het gevoel gegeven van ik moet een WK gewoon meemaken. Ik weet niet welk land ik dan support. Hopelijk Suriname. Maar ik moet gewoon een keer het meemaken en gewoon met die vibe. Gewoon hoe iedereen zeg maar gewoon aan het chillen is en genieten en supporten.
3: Ja, volgende is Marokko-Spanje.
2: Ja, dus relatief dichtbij. Dus,
1: echt?
2: Ze maken het al ruim van tevoren bekend, zodat het land zich kan voorbereiden of landen zich kunnen voorbereiden. Want dit kost nog wel wat. Ja.
1: Spanje? Om de hoek?
2: Ja, dat bedoel ik. Ja.
1: Oké. Dat is leuk.
2: Ja, toch, we gaan naar Svidi naar daar.
1: Nou, maar hoeveel zou zo'n kaart kosten dan? Je huur, je auto.
3: Van het land af,
2: hangt van welke wedstrijd af.
1: Laten we het op Nederland houden. Het is vrijwel zeker dat Nederland volgende WK weer meedoet. Laten we Nederland zeggen en in Spanje.
2: Misschien dat je €300...
3: Dat zit je wel een beetje boven.
2: Ja.
1: €300 en je zit boven.
2: Niet helemaal boven, misschien midden. Kijk, als je echt de beste plekken wil, ga je wel richting de 1000, hoor, denk ik. Ja, ja, ja.
1: Nou, dan wil ik eten en drinken erbij. En ik wil gevoerd worden.
3: Die haal je apart.
1: En ik wil die bal. Die bal van de wedstrijd wil ik mee naar huis. Like, 1000 euro? Ja, dat vind ik echt gek.
2: Ja, die prijzen zijn wel...
1: Het is gewoon een vakantie, hè?
2: Ja, maar daarom, de meeste mensen kiezen 1-2 wedstrijden uit. En
3: het zijn ook echt voetbalfanaten, zeg maar, die dan...
2: Ja. Ja, de, ja, ja, ja.
1: Nah.
2: Ja.
1: Ja, daar sta ik gewoon perplex van.
3: Ja.
1: 1300 denk ik al van jeetje, maar goed, ik doe het wel.
3: Ja.
1: Je, voor het team, you know, ik doe het voor het team, maar we gaan wel gewoon.
3: Dan ticket, verblijfplaats.
1: Ja, zo. Nou, vraag me over 4 jaar maar weer hoor. Even kijken hoe het er dan is staan. Want dit, dat vind ik echt heftig. Maar goed, weet je, we gaan weer eventjes 2 nummers draaien. En dan gaan we gewoon weer lekker door over dit onderwerp. Want ik heb natuurlijk nog meer random ass questions voor de guys. Dus hierbij, zo kon pa met another round.

Sounds better with Galaxy.

0: Het is even zijn beat. Het is echt even zijn beat.
1: Ja, man. Ik zo afro-bro's.
0: Snap je? Ja, man. Ik ga er goed op, hoor. Maar goed, we zijn nog steeds bezig met het gedeelte van Ben Belmiro en Ivan. En dat gaat natuurlijk over het WK. En ik had natuurlijk nog wat vragen voor hun. Als allereerste, we spraken er net al over. Scheidsrechters hebben nu tegenwoordig een camera.
1: Ja, die referee view. Ja.
0: Wat vinden jullie ervan? Ik vind het echt sick.
1: Ja, ik vind het ook wel sick om te zien. Zo zie je ook echt maar, zeg maar, hoe spelers schreeuwen naar de scheidsrechter.
2: Ja.
0: Really? Ja. Dat is wat je zegt?
1: Ja.
2: En het is ook interessant dat je, zeg maar, een beetje dus die scheidsrechter POV hebt van, stel, er is een overtreding van hoe hij het ziet. Want ja, dat soms worden scheids ook bekritiseerd van dat ze dingen niet zien. Maar ja, je kan niet altijd alles zien. Hangt er maar net vanaf waar je loopt. Daarom heb je nu ook VAR. Maar ja, dus dat is wel een leuk nieuw element.
0: Misschien
2: een van de betere dingen.
1: Klopt.
2: Vergeleken met al de andere dingen die ze hebben toegepast dit WK. Maar,
0: Want ik wil, wat ik ook wilde zeggen is ook... wat ik ook altijd hoor als mensen over voetbal praten... Echt alsof hun erbij waren. Ja, maar de scheidsrechter, hij had het niet goed gezien. En je zag gewoon, en dat was dit. En dat was. Dat ik me gewoon afvraag, is dat echt zo? Of is dat gewoon
1: zit,
0: van, is
1: jou,
0: leeft jouw perspectief zo erg dat dat de realiteit is?
1: Bij velen heb je dat wel, ja.
2: Ja, ja. Je leeft gewoon, zeg maar, met die wedstrijd mee. En dan, en omdat we, ja, kijk, wij zien het natuurlijk van een heel ander... een hele andere kant.
1: Ja.
2: En dan ga jij gewoon, ben je snel geneigd te zeggen van, hoe heeft hij dit niet gezien? Of waarom past hij niet? Of waarom doet hij niet zo? Maar dat is gewoon een beetje de vibe die je hebt bij mensen die sport kijken.
1: Ja. Zoals bijvoorbeeld 4 jaar geleden Argentinië tegen Nederland, die halve finale.
0: Ik zag die TikTok.
2: Ja.
0: Het was gewoon een compilatie van hands en tackle en zo.
1: Als je
0: van
1: Nederland bent, je raakt gefrustreerd.
2: Ja, precies.
1: Het is gewoon niet eerlijk.
2: Ja.
0: Maar was het niet eerlijk?
1: Nee, het was niet eerlijk. Nee. Ik ben die hard Messi fan, maar het was niet eerlijk.
0: Ja. Maar, maar het kan toch niet zijn dat iets niet eerlijk is en dat daar niks mee gedaan is? Ik snap het niet. Dat kan toch niet? Ik bedoel, je kan toch niet... Ja, weet ik veel. Ik bedoel, ik kan tennis of basketballen. Als ik niet genoeg dribbel, dan is het toch gewoon klaar?
1: Ja, maar je hebt ook, zeg maar, bijvoorbeeld...
2: Sommige dingen zijn een beetje grijs gebied. Ja. Omdat je hebt dus een scheidsrechter eigenlijk die bepaalt, soort van, die leidt soort van de wedstrijd.
0: Ja.
2: En hij hoeft niet... Zeg maar, volgens het boekje zou hij bij bepaalde overtredingen misschien een kaart moeten trekken of iets moeten doen. Maar ja, als hij bijvoorbeeld zegt van ik heb het niet gezien of ik vind het niet zo'n soort overtreding. Ja, dan kan je daar eigenlijk niks tegen doen, want uiteindelijk is hij gewoon leidend.
1: Ja, precies.
0: Maar je ziet toch gewoon terug, je ziet het klopt niet.
1: Maar daar kan je niks mee doen. Als de wedstrijd klaar is, kan je niet zeggen van oké, iedereen terugkomen, we gaan verder vanaf dat punt.
2: Ja, je klaar hebt het ook vaker bij, dan bijvoorbeeld van wat anders, kickbox of boksen of zo, dat mensen vinden dat juries niet goed hebben beoordeeld of dat ze rondes hebben gewonnen en dit dat. En dan dienen ze wel een appeal in of een aanklacht, maar eind van de rit krijg je toch niet opeens de wedstrijd naar je toe getrokken of zo. Mm. Dus, ja, dat is gewoon
0: het
2: een beetje,
0: het
2: hoort
0: een beetje
2: bij sport. Mm. Ja.
0: Okay.
2: Ja, jammer genoeg.
0: Dan heb ik heb nog 2 vragen. Mijn allereerste is een subvraag van wat ik net stelde. Hebben jullie wel eens echt ruzie met zo'n wedstrijd? Wat zeg je? De scheidsrechter, wat is wel goed? Hou je bek, man. Gaat het wel eens zo ver?
1: Nee, niet geen heftige, meer luchtige discussies.
2: Ja. Wel discussies. Bijvoorbeeld de eeuwige Messi-Ronaldo discussie. Ja. Die heb je onderling met vrienden gewoon altijd wel.
1: Was niet dat we elkaar... In elkaar slaan.
0: Dat krijgen jullie niet zo ver.
2: Nee,
0: okay.
2: dat
0: je naar buiten moet frisse lucht scheppen.
1: Nee, ik zou je echt zeggen, gedraag je.
2: Ja.
1: Ja, betaalt mijn rekeningen niet.
2: Ja.
0: Oké, dan had ik nog een vraag. Want wat ik me altijd afvraag, want zo'n commentator tijdens een wedstrijd, leest hij wat op? Is het net als het nieuws? Of is het echt uit zijn hoofd? Ronaldo loopt nu met de bal. Hij is gisteren naar de wedstrijd geweest en heeft daardoor gegeten als ontbijt. Hoe weet hij dat?
1: Ja, ik denk, zeg maar, dat ze feitjes verzamelen van de spelers van die wedstrijd. En dat ze dan, zeg maar, de nummers hebben van de spelers en dan de namen ervan. En dat zo een beetje een verhaal van kan maken.
2: Ja, klopt. Ja. Dat is het. Van tevoren weten ze van, oké, die gaat tegen die spelen. En dan zoeken ze gewoon per spelers op. Van sommige spelers heb je natuurlijk heel veel dingen. En maar dan soms hoor je inderdaad van de random dingen van, oh ja, deze speler is in zijn vrije tijd, is hij bouwvakker, bla bla bla.
0: Ja, daarom denk ik, ik vind het interessant, want ik ken die spelers niet. Dus ik denk, oh, oké. En daarna, hè, wanneer er actie komt, hè, die switch is niet normaal. Ja,
1: moet.
0: Hij vertelde, heeft Dadel in de ochtend gegeten. Ja, daar komt hij aan. Hij komt aan. Ik voel het aan. En ik denk, nou, hoe dan? Het gaat zo organisch,
2: het is wel,
0: hè?
2: Ja, wel een kunst, hoor, om dat op te kunnen. Daarom, de een is... ook wat beter dan de anderen daarin. Sommigen kunnen het echt heel goed. Sommigen dwalen ook helemaal af. Gaan we over heel wat andere randzaken praten in plaats van over de wedstrijd.
0: Maar weten jullie altijd wie het is?
1: Eén persoon herken ik altijd en dat is Sier de Vos.
2: Oh ja,
1: en hij raadt het alleen maar door. Over restaurants van familie en dit en dat. En je kan daar lekker pasta eten.
0: Dat is my kind of guy. Want ik zou aandachtig luisteren. Oh, echt? Restaurant? Oh, waar dan? Oh, even checken. TikTok? Oh, hè? Oh, grappig. Maar goed, het is ook niet... Ik vraag me ook af, hoe komen die mensen aan zo'n baan? Is dat ook een beetje net als die assistent trainer, zo'n beetje dat het vanuit binnen...
2: Ik weet niet hoe dat... Ja.
1: Nee, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten.
2: Ik ook niet, nee. Ja, wel
1: een goede vraag.
2: Ja,
0: Kijk, elke week wordt er beter met mij, hè? Elke week,
1: Ja, nooit over nagedacht.
2: We komen erop terug.
0: Oké, dat vind ik een goeie. Zet hem in je broekzak, dan hebben jullie nog lekker huiswerk. En dan volgende week kunnen jullie me zeggen wat het antwoord is. Oké, dan nog een laatste ding voordat we weer overgaan naar muziek. Iran.
2: Ja,
1: die worden echt in een hokje geplaatst, letterlijk.
2: Ja, het is belachelijk. Ik vind dat de FIFA daar heel anders mee om had moeten gaan. Want
0: ze zijn niet neutraal nu.
2: Nee. Bijvoorbeeld het hele gedoe vorige week aan met Qatar. Zeiden ze van ja, we gaan geen politieke dingen mengen met voetbal. Dit is gewoon voetbal. En nu doen ze dat eigenlijk wel. Want Amerika heeft een geschil met Iran. En dan nu mag Iran... Ze mogen letterlijk alleen de wedstrijd spelen. En dan moeten ze gewoon terugvliegen naar Mexico. Om daar verder gewoon te trainen. En wanneer ze weer een wedstrijd hebben in Amerika, moeten ze weer erheen vliegen. Denk ik van ja, kom op.
1: Voor impact dus even op
0: elke week?
1: Ja.
2: Ja, om de zoveel dagen. Ja, dat is echt belachelijk. En ik snap niet dat de FIFA gewoon daarmee akkoord is gegaan. Van oké, dat is gang van zaken. Ik vind gewoon dat de FIFA gewoon had moeten zeggen van... Hé, willen jullie gastland zijn? Dan moeten jullie gewoon even jullie oneenigheden aan de kant zetten.
1: Ja. Precies.
2: Laat ze gewoon, net als alle andere landen, gewoon daar... aankomen, gewoon spelen en...
0: Ja.
1: Of verplaatsen al die wedstrijden naar Canada of Mexico.
2: Ja, of dat inderdaad. Maar de FIFA had gewoon harder moeten optreden richting Amerika. Maar ja, de FIFA staat er ook wel bekend dat ze niet... dat ze best wel corrupt kunnen zijn. Dus
1: nou best wel, ja.
0: Ja, maar het is gek dat Amerika zoveel invloed heeft, hè?
2: Ja, dat ik verbaasd.
0: Ja,
2: verbaast
0: dat ik echt... Maar was dat nou... Kijk, ik wil even een disclaimer. Het kan zijn dat ik... dingen vertelt die niet helemaal kloppen. Dus ik denk, ik zeg het alvast. Want hier was het niet. Zijn de Iraanse mensen niet gecontroleerd omdat ze geen vlag mee mochten nemen? Een bepaalde soort vlag, omdat het een resistant flag was. En een paar hebben dat toch wel meegenomen.
2: Dat
0: of was het geen Iran?
1: Dat was Haiti.
0: Dat was Haiti.
1: Een shirt, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is een logo links onderin met de vlag van Polen. En Polen had, zeg maar, Haiti echt geholpen in die tijd. Zeg maar. Wat tijd was dat?
0: Ja, maar nee. Jawel. Nee. Weet je?
2: Ik weet in ieder geval dat met Haiti inderdaad een shirt was. Gewoon dat er was een design op de shirt wat stond voor resistance, zeg maar. En toen vond de FIFA van dat is dus. Ze willen geen politieke dingen erbij betrekken, dus je mag dat shirt mogen ze niet gebruiken. Als je dat bedoelt.
0: Nee, maar goed, ik wist dat niet. Goed om te weten. Oké, Iraans protest bij WK-wedstrijd. Iran in Verenigde Staten. Oké, dat was NOS. Ik zie hier, de Volkskrant. Het verbod van de FIFA op pre-revolutionaire Iraanse vlaggen in stadions van het WK is maandag na een hoorzitting in Los Angeles gehandhaafd. Niet alle supporters van het land hielden zich aan het verbod. De vlag was vannacht te zien in het SoFi Stadion in LA tijdens Nieuw-Zeeland tegen Iran. Boom, ik wist het!
2: Ik had alleen die van Haiti, maar... Ja, het valt waarschijnlijk een beetje onder... De FIFA schaart het onder hetzelfde van... Ze willen niet dat je soort van een beetje... verzetachtige dingen... gaat laten zien of...
0: Maar die spelers moeten wel weg.
2: Ja, precies. Daarom is
1: het zo scheef.
2: Ja, ze meten met twee maten. Dus Ja, ik vind het sowieso ergens nergens op slaan. Maar goed.
0: Crazy. Ja, crazy, toch?
2: Het blijft Amerika.
1: Ja.
2: Dus,
1: en het WK gaat door.
2: Ja. Yeah.
0: Oké. Kijk, ik wil eigenlijk weer overstappen naar nummers. En daarna kunnen we nog eventjes wat anders gaan bespreken. Mm. Maar dan moeten we dit stukje wel goed afsluiten. Want dit is nu iets dat wekelijks terug gaat komen, hebben jullie
2: zeker
0: aangegeven.
2: Ja.
0: Dus ik geef eigenlijk, weet je, de mic... Ja, figuurlijke. Mike, geef ik aan jullie om het even af te sluiten. Of misschien hebben jullie nog wat te melden of, you know.
2: Ja, nee. Wat moeten we nog zeggen? We gaan gewoon uitkijken naar de tweede poolfase wedstrijden.
1: Kijken op de hoogte.
2: Ja, precies. Hoe Haiti het gaat doen tegen Brazilië. Wat Curaçao gaat doen. De aankomende wedstrijden.
1: Nederland ook.
2: Ja. Dus en dan volgende week hebben we het gewoon weer erover.
1: Van waar staan we nu? We verwachten weer vragen van jou, hè?
2: Ja.
0: Echt?
1: Ja.
2: En we verwachten dat je een wedstrijd opkijkt.
0: Ik voel me echt een student. En ik doe het, hè. Het voelt goed. Het voelt goed. Oké, maar dan wil ik... Oké, maar ik wil dan nog wel wat zeggen. Ja? Mag ik nog wat zeggen?
2: Ja.
0: Oké. Vorige week hadden wij een dame, Marieke... niet in de studio. Ze had ons een bericht gestuurd. En het ging over het feit dat, you know, met series kijken, dat het anders is dan als je partner de hele tijd naar voetbal kijkt. En daar hadden we een kleine discussie over. En ik ben gewoon heel benieuwd. Zijn er mensen hier in Nederland, wherever you are, die ook zoiets vinden. Die ook denken, voetbal is niet helemaal mijn ding, maar wel van mijn partner. En we hebben altijd wel een soort van discussie, want ik vind hij moet meekijken naar mijn serie. Of, you know, I want to know something. Dus als jij jezelf hierin kan herkennen, onze Instagram is vidigelden.nl. Laat het ons alsjeblieft weten, want ik ben echt heel benieuwd of er nog meer mensen zijn die eigenlijk denken zoals... een mening hebben zoals die van Marieke. Je kan ons ook een berichtje sturen op de Galaxy app. En dat nummer is 085-029-2222. Dus je kan ons een bericht op Instagram sturen. Je kan ons een bericht sturen via Galaxy op de app. Op de app kan je ons een berichtje sturen. En dan kunnen wij het volgende week bespreken. Want ik ben echt heel benieuwd. Ik denk ook dat dit niet vaak genoeg te sprake komt.
1: Kijk hoeveel vrouwen van die man houden.
0: Nou, nee. Jullie mogen niet meer praten. Dat gaan we gewoon als niet... Dat hebben we gewoon niet gehoord. Ja, dat hebben we allemaal niet gehoord. En we gaan nu lekker naar nummers luisteren. Dus hierbij. Twee keer een nummer met tip erin.

0: Ja, en ik zeg het elke week weer. Het was hartstikke gezellig, maar er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En helaas moeten wij het afsluiten.
1: Helaas.
0: Maar niet getreurd, want Galaxy is er natuurlijk gewoon nog de hele avond door met heerlijke, gezellige muziek en vibes. Dus blijf vooral luisteren. En wij zien, of ja, ik wil zeggen zien, wij horen je. Ja, wij horen je.
1: Zien en horen eigenlijk.
0: Ja, nou, eigenlijk beide niet. Beide niet. Tessa, Joze bericht dit. Op Instagram. Vind ik jou met een L. Nee, maar goed. Tot volgende week en be safe.
1: Jezus.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en haar paspoort inleveren. De socialistische partij noemt de zaak politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. Rusland voerde 9 raketaanvallen uit op de hoofdstad. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel Russische doelen op de Krim aan. Het Nederlands elftal won zaterdag met 5-1 van Zweden in Houston. Door goals van Brian Brobbey, 2, Cody Gakpo, 2 en Crescencio Somerville. Nederland staat nu eerst in groep F met 4 punten, afhankelijk van de uitslag van Japan tegen Tunesië. Donderdagavond zijn 2 IJslandse walvisjagers na 2 jaar weer uitgevaren, terwijl een demonstrant zich aan boord vastklampte. Het jachtseizoen start met een vangstlimiet van 150 vinwalvissen en 168 dwergvinwalvissen. En het parlement stemt in het najaar

0: grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.
1: You know the station.
2: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: This is the number one in hip-hop and R&B.
4: Here we go once again.
5: Two-step, we

0: is Galaxy.
1: New year,
0: new music.
2: What it look like, baby?
0: Galaxy feature music.
3: Je mag zeggen wat je wil, ik ben de fitste. En nee, je mag niet mee, want je blijft praten over gisteren. Een cirkel houden kleine, kleine bitches op een distance. Mij kan je niet houden, schat, ik ben echt op een mission. 2 weken Spanje, shows is weer.

0: Black Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: De invloed van gospel hoor je nog steeds terug bij artiesten als Beyoncé, Kanye West en Alicia Keys.
2: Hip-hop, R&B en Afro-music.
3: Talk about black excellence.
2: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: our galaxy. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: It's Lil Baby.
1: Call me JT.
2: Hey, man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
3: We are Galaxy Radio.
0: Tap in.
3: This is where the biggest stars come to play.
1: Black music.
4: Dr. Dre, geboren als Andre Romel Young op 18 februari 1965 in Compton, Californië, wordt gezien als een van de belangrijkste architecten van moderne hiphop. Niet alleen als rapper, maar vooral als producer, ondernemer en talentontwikkelaar veranderde hij de complete muziekindustrie. Dre begon zijn carrière in de jaren 80 als DJ bij de electrogroep World Class Wrecking Crew, maar brak wereldwijd door als lid van de legendarische rapgroep N.W.A. Samen met Eazy-E, Ice

0: Chronic uit. Een album dat hip-hop voorgoed veranderde. Dre introduceerde hierop de beroemde G-funk sound. Langzame funkbeats, zware basslines, synthesizers en laid-back flows geïnspireerd door Parliament Funkadelic. Tracks als Nothing But A G-Thang, Let Me Ride en Dre Day groeiden uit tot wereldhits.
1: Damn, that shit was dope.
0: Zijn grootste hit blijft Still D.R.E. featuring Snoop Dogg. De iconische pianoloop, geproduceerd samen met Scott Storch, groeide uit tot een van de bekendste hip-hop beats ooit. Ook

0: Y'all crazy, you know?
1: These are the Afro Sounds of Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Booms, you know what I'm saying?
1: Ja, vet dat je weer luistert, man, naar Flava in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En straks een verhaal over 213. Je weet wel, die crew van Warren G, Nate Dogg en Snoop Dogg. Maar eerst beginnen we zoals altijd met de Galaxy Throwback Radio opener. Want Galaxy heeft een spin-off channel en dat heet Galaxy Throwback Radio. Met de doopste classics de hele dag door, 24/7. Dus check dat uit. En ik zit al van de week weer te luisteren in de auto. En ik denk, wat hoor ik nou? Waarom gaan we niet gewoon een keertje beginnen met een absolute banger? Want er kwam een banger voorbij. Oi, oi, oi. Dat was M.O.P. Samen met Busta Rhymes, Teflon en Remy Martin. En dan weet je hoe ver het is, hè? En die up.
2: Attention, please. This shit here feels like a hole in time.

De La Soul met In The Woods. En dat is samen met Jordi Nomas. En daar hebben we vandaag een interview mee. En dat hoor je later in deze uitzending. Want eerst zouden we het hebben over 213. Je weet wel, die formatie van Snoop Dogg, Nate Dogg en Warren G. En de track die we gaan draaien heet Keep It Gangsta. En daar is de bass sample van Steely Dan met Black Cow. En die wordt heel vet gebruikt, vind ik. Ja, 213. Nog voordat Snoop Dogg bekend werd met zijn samenwerkingen met Dr. Dre op Deep Cover en Nothing But A G-Dang. Nog voor Ain't No Fun op Doggy Style. En nog voor Regulate van Warren G en Nate. Nog voordat alles waren de drie heren al deze formatie genaamd 213. Maar door de jaren heen was het slechts een handjevol nummers die je kon vinden waar ze dan alle drieën op stonden. En omdat je ze alle drie heel vaak over 213 hoorde in interviews en ook in hun teksten hoorde je het een en ander daarvan, dan wist je dat het bestond. Maar verder, een album of wat dan ook, was er nooit. Maar gelukkig kwam daar dus in 2004 een einde aan. Eindelijk was daar het album die bij mij in ieder geval elke zomer het heel erg goed doet. Want die klinkt hartstikke zomers. Drie legendes die ieder voor zich al hun sporen verdiend hadden, samen op één album. Als je dat aankondigt of dat idee hebt, ja, dan moet je het nog eens een keer gaan waarmaken ook. En naar mijn mening hebben ze dat met dat album heel erg goed waargemaakt. En zo ook met deze track, Keep It Gangsta.

0: Salah Eddin samen met Opgezwollen, met Opgeblazen. Wat een classic. En hoe lang is het wel niet geleden dat die op de radio te horen was? We gaan nu over naar het interview met Jordi Nomas. Daar hebben we een interview mee vandaag. Hoe vet is dat? En als je een echte kenner bent, dan weet je dat dit een female MC is van je welste. En die gaan we nu eens even flink ondervragen. Hey, ik zei de eerste vraag die ik aan haar stelde was... Je bent een inspiratiebron voor mensen die denken dat het te laat is om nog muziek te maken. Want ze is even gestopt en pas op een hele latere leeftijd weer opnieuw begonnen. Ik zei, je bewijst dat het nooit te laat is. Maar veel mensen hebben inmiddels de muziekindustrie de rug toegekeerd. Sommigen zeggen dat het een slangenkuil is. Anderen zijn niet negatief, maar voelen wel gewoon niet meer de urgentie, de drang om nog nieuwe muziek uit te brengen. En ze hebben het gevoel dat ze alles al gezegd hebben. Ze zijn op meerdere vlakken er gewoon helemaal klaar mee. Dus wat zorgt er dan voor dat jij nog steeds plezier beleeft aan het maken van muziek? En waar komt vandaag de dag jouw drang vandaan om dingen te schrijven, te rappen en op te nemen?
1: It is challenging for me to record new music today. I have an album that I've been working on for the last 2 years. The last album I put out in 2019 was much easier because it was the pandemic. And so I didn't have a lot of outside distractions. I could kind of focus on just doing the album. Today, it is extremely challenging for me to do my music. I definitely don't feel it's too late. Because, you know, if you think about R&B, you could be 70 years old and you can still be performing. I think hip hop does give the impression that it's a young man's game, but that's just because hip hop is the same age as us who started it. So we kind of get the opportunity to dictate what hip hop looks like in the future. Going back to why it's difficult for me to record now, because I have so many other responsibilities outside of hip hop that, you know, make me a nice amount of money. That's my basic living. And so I do find it challenging to record music at this time.
0: Meer van dit interview later in dezezelfde uitzending. Nu eerst een track van haar laatste album. De titeltrack van het gelijknamige album Here Goes Nothing.

0: It was all a dream.
1: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
2: May I kick a little something for the G's? Cause ain't nothing but a G thing, baby.
3: Black Music Month on Galaxy Radio.
2: Hell yeah.
4: And you don't stop.
5: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
6: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
7: This is Japanese television.
8: Going

Vensterplank en uit Nederland, Noah Jaora met Waiting. En vandaag elke beat op de achtergrond, ook uit Nederland. En ook zoveel als mogelijk Nederlandse hip-hop. En ja, alle R&B ook uit Nederland dus. En dat heeft alles te maken met dat wij een Amerikaanse artiest interviewen. En elke keer als ik dat doe, draai ik zoveel als het maar kan van Nederlandse bodem dus. En ook de beats dus, we beginnen altijd al met een Wise Kid beat. Dus elke week zit er al een beat uit Nederland op de achtergrond. Nu toevallig van Kid Sundance. Een hele dope beat. Steps Ahead heet hij. En dat soort dingen doen we vandaag. Maar wat we vandaag ook doen, is wat we altijd doen op dit moment. De concertagenda. Wat is er allemaal te doen in het land? Nou, op 27 juni een R&B Cookout Festival met DJ Hazel op Pier 15 Skatepark in Breedje Dizza. Op 1 juli Evidence in Amsterdam. En op 2 juli KRS-One in La Madeleine in Brussel. En op 3 juli, één dag later, staat diezelfde KRS-One in het Patronaat in Haarlem. Shout-out ook naar het Patronaat. En op 3 juli R&B Legends, The White Edition, op het eiland in Amsterdam. Ja, en ik zat zo te twijfelen. Wie ga ik nou draaien? Is het dan Evidence of is het dan KRS-One? Toen dacht ik, volgens mij heb ik een track waar ze allebei op staan. En dat klopt. Lyrics Born hier met de Pack Up Remix featuring dus Evidence en KRS-One.

Yeah. Yeah. Ouderwetse vibe, jullie kunnen shit niet vatten. Fuck man, beats, jullie kunnen ze niet pakken. Out of reach, bouw weer iets, het kaliber piramides. Buitenaardse hulp in de mic, ben creatief. Land, wackness verbiedend, kijk keurig met een bierie. Genietend, de beste zijn, wij doen hier niets liever. Capsones zijn gênant, kwaliteiten zijn frappant. Zet het naar de hand met die charme zo galant. Ze noemen me de man, don drepen met haar haarstijl. In de maneschijn spit ik dit.

Als we komen wordt het lauw gelegd. Je weet het zelf, leg geen woorden in de mond. Het is die onbewuste impact. Het is die onbewuste impact. Het is die onbewuste impact. Layback, want genieten is de reflex. Hand omdraai, rap man, ik pieken niet op flows. De deur is altijd open als je dingen niet gelooft. Alle strand worden vormen als rivieren in het hoofd. Ik deed mijn eigen shit om te genieten van iets doops. Torenhoge prijzen, want ik leef een schaars.

kennis aan de man, dat is wel het beste. Show de vork in de stilte, is geen frisse wind, maar een frisse storm. Kerel, wordt het je te veel? Incasseren is een kunst op het pad naar de groei. Kijk maar in mijn ogen en dan weet je hoe het voelt. Mijn pen laten

0: was het niet meer.
1: Ja, ik heb wel eens zoiets van, hey, dit is een fucking dope track, maar hoe kom ik eraan? Dat is bij deze weer het geval. Delos met Ouderwets. Wat een dikke track is dat. Ik wil er wel wat meer van horen van deze artiest. Heb jij er meer van? Laat het mij vooral weten. Hier wil ik meer van hebben. Dit vind ik heel dope. Hey, wat ook heel dope is, is dat we nu doorgaan met het vervolg van het interview met Jordi Nomas. Ik zei haar in 2021 bracht je het album Here Goes Nothing uit. En ik heb al ergens gelezen waarom het even duurde. Dus mijn vraag gaat daar niet over. Wat ik graag wil weten is hoe het moet voelen dat mensen zoals J-Zone, Rock Wilder en de Beatminers nog steeds met je willen samenwerken. Ondanks je kleine hiatus, dus je pauze. En vooral hoe het voelt om met je eigen zoon samen te werken. Hoe bijzonder is dat wel niet? Dat hij gewoon beats voor jou maakt. Dat moet er toch echt magische momenten in de studio geweest zijn. En hoe groot is de liefde van je zoon voor je muziek? Of is hij eigenlijk meer fan van EDM, wat hij ook maakt, dat genre?
2: The funny part about the Here Goes Nothing, those songs J-Zone and Rock Wilder did, and actually the Beatminers, they were songs that I actually did years ago. I had them, I never released them, so they got added to the album. Any new material for Here Goes Nothing was strictly produced by the Beatminers. Everything else was at least 10 years old, even when I recorded, when I re-released it on Here Goes Nothing. It was older. I say that to say I wasn't specifically working with J-Zone and Rock Wilder on that project. I don't really speak to J-Zone. Me and Rock Wilder are really good friends. We talk about working together. Again, it's hard for my schedule. And I talk to Mr. Wall from the Beatminers pretty much every single day. So I would definitely work with him again, but he's more like family. We're gonna talk whether I'm doing music or not. My son, again, now that my son, he's 21, he's in college, but he works full time. He's kind of focusing on a career that's outside of music. He loves music, but he's focusing on his career outside of music.
1: Ik hoop echt dat er een van die samenwerkingen op zijn minst doorgaat. Hey, de meeste mensen kennen je van je samenwerkingen met The Roots en De La Soul natuurlijk. Maar ook van je 12-inch Like This and You Like My Style. En hoe voel je je erbij dat er tot op de dag van vandaag dat je er nog steeds aan herinnerd wordt? Wat me meteen bij de vraag brengt, hoe zou je het liefst herinnerd willen worden?
2: I was shocked that so many people, I'm still shocked that so many people are still a fan of my music today in 2026. I constantly get people who say, I just discovered you, I love your music, I want more. At this point, if I'm doing music, it's not for me, it's for the fans. You know, I said that, you know, I really stress that on Here Goes Nothing, that if you, the fans were still asking for it, I was gonna give it to them. I felt like I owed them an album. So again, anything I put out, I don't do it for myself, I do it for the fans. It's really not about the money for me in terms of, you know, music revenue. So I'm always flattered that people still remember me to this day and are still discovering me to this day. It's definitely flattering and it humbles me. The question, how would I most like to be remembered? As a dope MC. I guess as a female, the dopest female MC. And again, that, you know, it was really about, you know, making good music for the fans.
1: En dat is terug te horen in je muziek. Dank je wel daarvoor voor alleen al die houding ten opzichte van muziek. Straks meer van dit interview. Nu de classic der classics. Van Jordi Nomas dan natuurlijk. Hier met Like This.

0: Dopeness uit de Lage Landen, Tyrone en Twan met Same Old Cycle. Ook een big shout-out naar de whole campaign. En nu is het tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times, galaxy. Ja, even een uitleg. Ik zoek interessante mensen online op en vraag hun dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan vertel ik of zij zelf vertellen waarom die track zo speciaal voor hun is. Maar daar houdt het niet bij op, want collega en DJ Lowpro die maakt aan het einde van het jaar daar een mixtape van. Van al die inzendingen die het hele jaar zijn binnengekomen. En die mixtape hoor je in de allerlaatste uitzending van het jaar. Dat is dit hele ding in een notendop. En nu heb ik een inzending gekregen van mijn man Mecca B. En hij koos voor... Nou, laat het hem zelf maar vertellen. Hier komt hij.
1: Yo, Danny. Ik heb er even lang over nagedacht. En ik denk dat mijn favoriete throwback track is voor de Galaxy mixtape. Shades of Brooklyn, Change. Dat is echt zo'n track. Gewoon die sample brengt je terug. Ook naar een tijd waar je zelf niet in hebt geleefd. Dat gevoel geeft het mij. Ik bedoel, ik kom zelf... ben ik opgegroeid in de jaren 2000, 2010 en daarboven. Ik bedoel, ik ben in 99 geboren, maar die track heeft gewoon zo'n nostalgische oldschool sample die right in the feels hit. En gewoon zodra die opkomt, weet je precies wat het is. En het brengt me ook terug naar mijn middelbare school. Ik denk dat ik toen achter die track kwam. Volgens mij zat ik toen een beetje depressief op mijn tienerkamer. Gewoon een beetje huiswerk te maken. En dan had ik altijd zo'n YouTube playlist van hiphop. En op een gegeven moment kreeg je dan van die... Als je heel lang zat, dan kreeg je van die YouTube filmpjes met platen erop als foto. En dan wist je dat het goede nummers waren. En daar kwam ik dus ook Shades of Brooklyn, Change, tegen. En fuck Halloween Treats, cause ain't shit sweet. Blijft altijd in mijn hoofd, voor altijd. En andere tracks die daartussen zaten waren ook van Chaotix, die hele Spontaneity EP. En Godfather Dawn, geloof ik. Nog meer van die underground, old school underground tracks. Die je niet zoveel op Spotify ziet tegenwoordig. Of überhaupt bekend zijn geworden, geloof ik. Correct me if I'm wrong. Maar die stonden wel in die YouTube playlist. Ergens helemaal achteraan. Als je dan autoplay, dat was toen net nieuw geloof ik. Als je dat aan had. Dan kreeg je die tracks. En die comments waren ook altijd tof. Iedereen die vond dat helemaal de shit. En niemand was aan het shit talken. Good old days voor mij dan, I guess. Oké, dat is mijn favorite throwback track. I hope you like it. Peace, peace from Mac.